0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker. Die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bij de botenparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer is

0: Adverteren op deradio.nl.
1: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Rainbow Events voor openings.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL, elke keer is het weer.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor opening.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla bla bla bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla bla bla bla.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
8: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
11: Goedemorgen, het is alweer zover. Het is alweer maandag 3 augustus, het is 6:03. We gaan eens even kijken bij de ANWB of daar al iets te melden valt. Goedemorgen. Nee, ik hoor nog niks vanuit de studio van de AWB. Ik heb wel even de site erbij gepakt en ik zie één opmerkelijke file. De A6, daar staat tussen Lelystad en richting Muiden. Bij knooppunt Gooimeer, daar is een ongeluk gebeurd. En de parallelrijbaan is daar dicht. Dat geeft dus daar wat enige vertraging. En even opgepast als je daar achterop komt rijden. De A6 dus, bij Lelystad richting Muiden. Nou, dat was eigenlijk alles wat betreft de files. Dan heb ik nog wel flitsers. En je hebt het gehoord, hè? Er is een flitsmarathon. Die is gaande deze week. Dus pas op, ik neem ze alvast even met je door. 4 stuks heb ik. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat. Daar staat bij 244.5 een controle. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk. Daarbij 56.4. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarn en Driebergen. 75. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Almere Hout en knooppunt Almere, daarbij 114.8. En dat zijn de flitsers voor nu. Maar pas op, want het is inderdaad een strenge week wat betreft de controles.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Alfred Vaart! Ja, oud en nieuw gaan hand in hand samen. Zometeen Jeroen van Zelst, de Griekse Nacht. Maar nu eerst Corrie Konings. Adio, adio, adio.
12: Dit is de muziek van...

0: Jeroen van Zelst, die bezong de Griekse nacht. En daarvoor Corrie Konings met adio. Nou, we zijn net begonnen, dus adio is toch een beetje vaarwel, hè? Dat we afscheid nemen, maar dat doen we niet. We zijn net begonnen. Het is 11 minuten over 6 tot aan 9 uur. Is dit de sowieso ochtendvakantieshow. Want Lars is nog steeds met vakantie. Deze week nog, volgende week nog. Dus die geniet van een lekkere Spaanse zon. Ik weet niet eens waar die zit. Volgens mij wel. Spanje, die buurt. Ja, dacht het wel. Maar dat geeft niet, want we hebben gelukkig onze vaste luisteraars. Vanuit Dordrecht krijgen we de groeten van naamgenoot Alfred, DJ Job Totaal. Die zit ietsje verder weg. Die zegt, luister lekker mee vanuit Tanzania. Zo. Dat is ook lekker. En dat is wel lekker vroeg ook al daar. Ik weet niet hoeveel tijdsverschil er tussen Tanzania en Nederland zit, maar Martin uit Midwolda, die groet ons en die wenst ons een fijne dag. Dankjewel. En natuurlijk hebben we daar ook nog weer Rinus. Ja!
1: Hoi, Alfredje.
0: Hoi,
1: ja, ja, ja. Zijn we weer. We zitten weer links voor op de bok. Nou, een weekje trappen, clubkwakker mensen. Goedemorgen. Morgen Frits is ook weer aan de partij. Niks stoer uit de wandelende vloer. Nog lekker een weekje werken en dan 3 weken offline. Dus we gaan nog even de moed erin houden. En nog een dotje gas geven deze week. Dus Alfred, laat die zwarte pannenkoeken maar voorbij komen. Maandagmorgen. Ja, deze weer. Mensen, bedankt en tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Rieders, dankjewel. Tot morgen maar weer. Inderdaad, dat maandagmorgen is inderdaad wel een toepasselijke. Ik zal even kijken. Ik zal het even bijzoeken. Maandagmorgen. Ja, gaan we doen. De Toendra's. Gaan we zo meteen draaien. Maar Diana Hofman die stuurt ook een berichtje vanuit Haaksbergen. Goedemorgen allemaal. Alfred, graag weer iets uit opa's kast. Ja, ook leuk. We gaan daar ook iets bij zoeken. Roy Raymonds is erbij. Goedemorgen, Alfred, zegt hij. Ja, goedemorgen. Ook Roy, leuk dat je luistert. Sjouk uit Eerbeek, die zegt goedemorgen. Alfred en alle luisteraars, op naar een mooie dag. En alle harde werkers, goed opletten met de hitte straks. Ja, beloof je een hele warme dag te worden. Dus denk er goed om, hè. Denk goed om jezelf. Nou, Jantje is er ook weer bij. Goedemorgen, Jantje.
2: Alfred, goedemorgen.
0: Jongen.
2: Daar zijn we weer, jongen.
0: Ja,
2: het weekend zitten we op. Gisteren nog lekker met mijn vrouwke naar Eindhoven geweest. De wedstrijd was iets minder, maar daarvoor zijn we lekker uit eten geweest. Een 7 gangen diner hadden we, dus dat was lekker.
0: 7?
2: Een bord friet en 6 blikken bier. Dus ook daar ging het er goed in. Ik zei al, de wedstrijd was wat minder, dus dat moeten we het weer doen. Helaas jongens, het is niks geworden. En nu is het weer werkersdag, dus ik ben nu onderweg naar Os. Het was een kort nachtje, dus dan gaan we in de pot koffie in. En dan komen we wel weer aan de gang. En ook

0: Zo kun je het ook bekijken. Dan is het weekend weer voorbij. Maandagmorgen mogen we weer lekker aan het werk. Als je leuk werk hebt, ja, dan kijk je er wel naar uit. Dan denk je, nou, het weekend mag voor wat mij betreft al voorbij zijn. En over leuk werk gesproken. Zo vroeg hier achter de knoppen zitten is echt geen straf, hoor. De Toendra's hoorde je en maandagmorgen allemaal op verzoek eigenlijk. Ja, een ideetje van Varinus, hè, die begon al te zingen. De Flora Flitsen. Nog meer berichtjes. Gert-Jan uit Elst die zegt... Zit ik er lekker in, Corrie Konings, speelt hij maar half uit. Oh, nou, dan is er toch iets bij jou aan de hand geweest. Want hij ging hier wel helemaal tot het gaatje, zeg maar. Rob Versteeg naar Stadskanaal is hier weer bij. Goedemorgen, Rob. Welkom ook weer bij de show. Jannik Bloem die zegt... Goedemorgen, Alfred en alle luisteraars die nog druk aan het werk zijn. Die nog druk aan het werk zijn. Of alweer druk aan het werk, ja. Graag een heerlijke, zwoele zomerse plaat om de benauwde, maar ook wel warme dag door te komen. Een zwoele zomerse plaat. Denk ik al snel aan zwoele zomernachten, maar een beetje een zwoele zomerse plaat. Beetje zwoel, beetje zwijmelen, een beetje dat. Nou, als je leuke ideetjes hebt, laat het me weten. Ik laat me verrassen. Ember uit Zeist is er ook bij. Goedemorgen, Ember.
1: Hey, goedemorgen, Alfred. Hoe is het?
0: Ja, goed.
1: Met mij wel goed.
0: Mooi.
1: Ik dacht, ik laat maar ook even een keer van me horen. Ik ben nu lekker gaan sporten. En ik had Timmy druk. Drukke Tim. Ook even een fijne dag wensen. En iedereen, de luisteraars, natuurlijk, de clubpie. En ja, tot snel, hè?
0: Ja, tot snel. Aan het sporten. Moet er niet aan denken, om 6:20 aan het sporten. Maar ik heb er wel respect voor. Ik doe het niet na, beste Ember. Huibers, P. Huibers uit Opheusden, die zegt... Goedemorgen, luister. Ik luister. Hallo, ik luister nog steeds. Nee, ik denk dat hij het appje niet helemaal afgemaakt heeft. Oh, en er komt ook gelijk... Jannik Bloem komt nog even met een suggestie... over die zwoele zomerhit. Hij zegt Sunstreams met zomerwind. Ja, zo eens even kunnen kijken of we die kunnen draaien. Nou, als je nog meer te melden hebt, mensen, vroege vogels die ook aan het werk zijn... dan laat het weten via de Radio NL-app. En dan gaan we alvast een klein beetje carnaval vieren. Want met de Gebroeders Co. is het gewoon het hele jaar door carnaval. Dit is er eentje van vorig jaar en die heet... Jadverpielekes. MUZIEK

0: Masker Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
10: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klant. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Nou, ik heb hier in de studio de airco alweer aan. Het wordt hier weer behoorlijk warm. Maar niet alleen hier hoor, ook in het hele land wordt het warm. Vanochtend zijn er perioden met zon. De wind is uit het oosten, die is matig trouwens. En vandaag schijnt de zon op heel veel plaatsen en is het droog. Vanmiddag wordt het warm met in grote delen van het land een hittekracht 8. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 in het zuiden van het land. De wind is in het noorden matig, uit oostelijke richting. In het zuiden is het zwak. Vanavond is er in het zuidoosten kans op regen of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind is op meeste plaatsen wel zwak en in het noordoosten matig uit het oosten. Nou, tot zover het weerbericht. Eens even kijken wat voor nieuws we allemaal nog hebben. Nieuws uit het land, binnenland, buitenland. En Jeroen Hazewinkel kan daar ons alles over vertellen. Toch, Jeroen?
3: Hallo, Jeroen. Ik hoor Jeroen niet.
2: Oh, wacht eens even. Daar is hij. Moment, Jeroen. Moment, nog even in de herkansing.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden geen intercities. De bovenleiding is kapot en het duurt zeker tot na de spits voordat die is gerepareerd. Door de hitte wordt op veel plekken vandaag het vuilnis eerder opgehaald en moeten de bakken dus nu al aan de straat staan. Onder andere in Groningen en Brabant. De vuilnisophalers hoeven dan niet op het heetst van de dag te werken. En drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn er nu al 3 keer zoveel drugspakketjes onderschept als heel vorig jaar. Vooral wiet wordt via de post verstuurd, meldt de Telegraaf.
2: Ja, het is druk zat hè, bij het PostNL. Flauwe woordengrap. Hoe is het met verkeer dan? Nou, even kijken of de ANWB al wat te melden heeft. Goedemorgen. Op de A6, die stond er net ook al. De Lelystad richting Muiden bij de Hollandse Brug. Daar zijn door opruimwerkzaamheden 2 rijstroken dicht. Heeft te maken met het ongeluk daar. Wat daar was een half uurtje geleden. Nou, voor de rest is het de normale... Ja, werkzaamheden eigenlijk die er aan de bruggen en aan de wegen zijn. Dus overal een beetje opgelet. En ook vooral opgelet, want er wordt geflitst. En het is een flitsmarathon deze week. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Hè. Dus mocht je op vakantie gaan, houd dat ook even in de gaten. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler bij 202.0. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarn en Driebergen bij 75.0. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Almere Hout en knooppunt Almere. Na de A6 daar een snelheidscontrole bij 114.8. En de laatste staat op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas. Daar een mobiele flitser bij 161.5. Tot zover de verkeersinformatie.

0: Een hoop energie heeft deze man. Spang en jij bent zo fout, fout, fout die goed voelt. Leuk, leuke plaat. Luisteraars, reageer weer massaal. Ik dacht dat iedereen op vakantie was, maar nee hoor. Erik Drent uit Kolmenpomp is er ook bij. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alfred Poot. Goedemorgen. Ja, ik heb wel eens een vraagje voor zondag. Staat de zomertour in Roden.
0: Ja.
1: En wat voor weer wordt het zondag? Weet jij daar iets van?
0: Nou. Of
1: anders draaien ze mooi pleiten van Jannes. De zon, laat de zon maar schijnen.
0: Oh.
1: Voor alle luisteraars, zeg je. Fijne dag.
0: Ja, die is inderdaad, leuk, Erik. En het weer. Ik ga eens even kijken of, het, of ik het weer een beetje kan voorspellen. Nou, ik niet, maar of er mensen zijn die dat kunnen voorspellen. Misschien hebben we wel weer mensen onder onze luisteraars. Amateuren weer mensen, dat zou maar zo kunnen. Hè? Nou, we gaan eens even kijken of we daar een antwoord op kunnen geven voor aanstaande zondag. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel goed komt, maar wie ben ik? Arjan van der Doelen!
2: Ja, Arjan Doelen, ik weer erbij. Hoppie, hoppie, joepie, de vloeibare poepie.
0: Ja,
2: Alfredje, wat een lekker warme dag. Goed drinken.
0: Ja.
2: Wil ik ook doen, hè? Zeg,

0: erop. Houden we.
1: Ja, daar was het wachten op, hè. De... Die. Andreas meldt zich ook. Andreas vanuit Elburg, goedemorgen.
2: Alfredo! Goedemorgen! Clubje, goedemorgen! Nou, we zijn er weer, hè. Weekje vakantie zo voorbij.
1: Ja.
2: Maar het was wel helemaal top natuurlijk, hè. Wat wil je nog meer dat je eigen zwembad hebt, eigen jacuzzi, of hot tub, eigen sauna.
1: Zo.
2: Dus dat allemaal bij Resort Arsen, hè. Het was één groot top weekje. Dus een echte aanrader voor iedereen.
1: Nou,
2: we gaan weer aan het werk in ieder geval. Ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. Ciao de Baco, Rieti en tot morgen.
1: Ja, had je ook je eigen partner mee? Of hebben ze daar ook voor gezorgd daar, bij dat resort? Dankjewel, Andreas. Jos uit Almere. Die is met zwart goud onderweg, denk ik. Jos, toch?
3: Alfred.
1: Ja. Ja.
3: Clubje vrienden, een hele goede morgen. Ja, ja, ook wij zijn weer van de partij. Ja, geen vakantie. Gewoon aan de arbeid.
1: Zo is het.
3: Ja, nou ja, het is niet anders, jongens. We hebben een mooi weekend gehad. Het is mooi warm weer. We lekker kunnen zonnen. Ja. Nou, Alfred, ik hoop dat je ook een mooi weekend gehad hebt. Dat je het niet te druk gehad hebt.
1: Nee.
3: Want je moet er nou weer tegenaan. Nou, ik zou zeggen, iedereen die luistert, een hele mooie, fijne, warme week. Ja. En zal het onderhand wel wat minder gaan worden. Maar ja, we maken niet klagen. Het is zo mooi lekker weer. Nou, ik zou zeggen allemaal een hele fijne werkdag. Alfredje, jij ook. En allemaal tot morgen weer. Ik zou zeggen, joep, doei, de mazzel, rititi, doe met wat is. Ja, ja, wij met het zwarte goud.
1: Ja, nou, dat is
3: joep, doei, dag.
1: Het zwarte goud, hè? Toch nog. Ja, nou, dankjewel. We gaan muziek draaien en eigenlijk 2-in-1. Want, even kijken hoor, Diana die had het over een plaatje uit opa's kast. Nou, dat gaan we doen. En wie kwam er nou met die suggestie voor de Sunstreams? Ook nog maar zomerwind. Nou, 2-in-1 dan maar. Yeah.

dus met laat de zon maar schijnen. Nou, dat gaat hij ook zeker doen. En even terugkomen op het verhaal, op de vraag eigenlijk van Erik uit Kolmerbond. Of Kolmerswaag. Kolmer. Even kijken, waar was dat nou? Geen fouten maken, hè? Nee, Kolmerpomp inderdaad. Erik Drent. Die vroeg wat voor weer het gaat worden aanstaande zondag. Want dan is de zomertour in Rode. Nou, ik heb het even gekeken via AI. Hè. Die kunnen ook al weer voorspellen. Die kunnen alles. Maar het is nog altijd maar afwachten. Want het weer laat zich niet altijd voorspellen. Maar zoals het er nu uitziet, beste Erik. Zondag 9 augustus. Dan wordt het in Rode bewolkt tot matig bewolkt. Met een temperatuurtje van rond de 22, 23 graden. Dus een heerlijk temperatuurtje. Niet al te felle zon. En dat is ook wel lekker. De kans op neerslag is klein, eigenlijk heel klein. Wat lichte regen misschien, maar eigenlijk maar 10% kans. Dus dat zal wel meevallen. En dat is wel lekker weer, want ik kan me voorstellen, ik kan me nog herinneren dat we ooit in Rode stonden. En er stonden er 15.000 man daar op het plein. Op het evenemententrein daar. En het was me een partij warm. De brandweer kwam er toen bij om mensen nat te nevelen en zo allemaal. Op zich wel leuk, maar dat was een beetje te warm ook. Nou, dat ziet er voor de komende zondag dus een stukje aangenamer uit. En wie kun je daar allemaal verwachten? Nou, grote namen. Rutger van Barneveld, Henk Wijngaard, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel is erbij. Even serieus, ben ik altijd. Stef Eckel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterker, Lucas Angea, Raymond Hermans, De Dikdakkers, Henk Bernhard, Gisby, Gino Graus, Jeroen van Zelst, Melissa Smilda, Elcho en Lorenzo is er ook bij. En even opgelet, vroeg komen, begint om 12 uur. En al vroeg in de middag dan zijn Rutger van Barneveld, Stef Eckel en de Dikdakkers daar te bewonderen. Dus een beetje op tijd komen als je deze mensen wilt zien. Een van die namen die ik zojuist noemde is Henk Wijngaard. Hij is erbij en hij is niet alleen daar. Nee, heel veel luisteraars, heel veel mensen, heel veel publiek. Maar daar staat die grote, iconische, gele truc staat er ook, die we helemaal voor hem gerestaureerd hebben. Die staat daar ook op het terrein in Assen. Zondag 9 augustus, dan moet je erbij zijn. Op het evenemententerrein in Rode vanaf 12 uur. Dus, ik zie je graag daar. Ik denk dat ik lekker biertje neem op het veld. Eens even kijken. Ja, wordt vast leuk, wordt vast leuk. Dus kom op tijd, het wordt een leuke zomer. Het wordt een zomertour in Rode. Daar zijn we jarenlang niet geweest en we zijn weer terug daar. Dus lekker. Nou, Henk Wijngaard, zullen we dan maar een plaatje van hem draaien? En een oudje uit 1978. En voor al die chauffeurs die dagenlang in hun cabine zitten.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Bart isoleert met de isolatieshop. De aannemer, de energiecoach. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden. Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurt langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercities. Tegen 9 uur zouden de problemen voorbij moeten zijn. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
17: Rainbow Events. Voor openings,

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdv.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.nl.
4: Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: 7 over 7 op deze maandagmorgen 3 augustus. Een nieuwe werkweek met nieuwe muziek ook wel. Hè. Vrijdag is er weer nieuwe muziek uitgekomen. Dus dat hoor je ook hier als eerste natuurlijk bij Radio NL. En een update van de verkeersinformatie. Want wat valt er te melden? Nou, niet zo heel veel. Naast de werkzaamheden die er zijn en de gesloten bruggen, dat soort dingen allemaal. Is er nog wel een file bij de A6 Lelystad richting Muiden. Bij de Hollandse Brug door opruimwerkzaamheden. Door de rechterrijstrook is dat toch dicht. En dat komt daardoor een ongeval eerder op deze ochtend. En voor de rest eigenlijk geen files, wel flitsers. En dat is niet verwonderlijk, want dus flitsmarathon is van start gegaan. En dat klinkt heel leuk, flitsmarathon. We hebben ook wel eens een muziekmarathon, maar dan is het alleen maar leuk. Maar een flitsmarathon is iets minder leuk. Ik heb een aantal flitsers voor je. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Kootwijk bij 67.2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler 202.0. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knooppunt Beverwijk. Daar bij 56.7 een mobiele flitser. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden bij 44.3. Nogmaals de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarn en Driebergen bij 75.0. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Almere Hout en knooppunt Almere naar de A6 toe. Dat bochtje daar staat bij 114.8 ook een flitser. En op de A58, dat is de laatste die wij gemeld krijgen, de Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas. Daar een mobiele flitser bij 161.1. Nou, en ik zeg het wel vaker, hè. Je bent gewaarschuwd en een gewaarschuwd mens laat zich niet flitsen.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Alfred Voogd!
6: Frank Verkooyen en Suzanne Veldmeijer staan voor je klaar. Veel leuker met jou. En dat is een oudje, hè, van Dr. Hoek.
7: Dit is de muziek van...

0: Een veelgehoord liedje hier op Radio NL. Willy Sommers als een leeuw in een kooi. Onze vrolijke vriend Willy Sommers uit België. Zijn wel vaste gasten in het programma ook wel. Vaste gasten gesproken, Jacob Jelle, die stuurt ook een berichtje. Goedemorgen vanuit Zoutkamp. Mensen, een leuke dag gewenst. Dankjewel, jij ook een goede dag vandaag. En Ruben Schoenmakers, die zegt... mannen, kunnen jullie voor mij Wondervrouw van Django Wagner afspelen? Dan zal ik even te kijken. Ik heb het vorige uur ook al Django Wagner gedraaid. En kan ik dan wel weer een Django Wagnertje draaien? Ik twijfel een beetje, maar...
1: Hey Alfred,
0: ja.
1: Het wordt nu wel weer eens tijd voor een liedje van Django Wagner.
0: Nou, ja, ja. En als Django het zelf zegt, dan kan ik dat eigenlijk niet weigeren, hè? Nee, nou ja, het is mooie muziek en daar gaat het om, hè? Wondervrouw van Django Wagner. Het is...

0: vragen. Daar zeg je wat. Als je de keuze had, nou, je hebt de keuze. Want we gaan een keuzemomentje doen voor twee oude plaatjes. Twee oude plaatjes. Niet, die ene is niet heel oud, al wel. Ja, toch ook alweer 36 jaar. Nee, ja, dan is hij wel oud. De keuze. Thomas Berger kan niet kiezen. Wij wel, jullie wel. Ik heb een beetje, gezien het weerbeeld, een beetje gekozen voor een beetje een stout plaatje. Tegenwoordig is alles woke en mag niks meer. En dat soort dingen word je gelijk overal op afgerekend. Maar ik deug niet. Of ik ben een deugeniet, kan ook. Ik ga twee plaatjes doen over rokjes. En die laat ik jullie kiezen. Het is of een A'tje voor...
1: Ik hoop dat de minirok weer mode wordt.
0: Tarzan, zo heet hij.
1: Nee, geen lange jurken, maar gewoon weer lekker kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik hoop dat de minirok weer mode wordt.
0: Zo is de minirok, ja.
1: Ik heb niet
0: nou, wil je die horen, dan doe je een A'tje in de Radio NL-app. En we hebben er nog een keuze voor een rokje, namelijk deze.
2: Dames, laat die rokjes door maar waaien.
3: Jappada.
2: Lekker in de frisse wind.
0: En dat is normaal,
2: dames,
0: hè?
2: Dames, laat die rokjes door maar waaien.
0: Dames, laat die rokjes nou maar waaien. Van normaal. En als je die wil horen, dan stuur je een beetje in de app. Dus een A'tje hoor je deze.
1: Hoop dat de minirok weer mode wordt. Lange jurken, maar gewoon weer lekker kort.
0: Ik hoop dat de minirok
1: weer mode wordt.
0: Wil je deze horen? Een hele oude van Tarzan.
1: Meisjes, hou het kort.
0: Tarzan? Dat is ook een... Ik ga daar niet verder op in. Of deze, normaal.
2: Dames, laat die rokjes door maar waaien. Lekker in de frisse wind.
0: Dus dat zou nog kunnen, een beetje. Dan stuur je een beetje als je normaal wilt horen. De berichten komen allemaal al binnen. Pieter Flemings die stuurt een beetje, volgens mij. Oh, die stuurt helemaal niks. Oh jawel, een keuze B. Oh, die stuurt drie keer een beetje zelfs. Nou, helemaal goed. Nou, laat maar weten. Als je denkt wat je wil horen, als je weet wat je wilt horen, stuur het door via de Radio NL. Bedrijven ondertussen even helemaal Hollands. En over dat liedje over de Titanic.
2: Ja.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Ja, hoe gaat het weer eruit zien vandaag? Ben je ook zo benieuwd? Ik ook. Nou, ik heb het weer voor je. Namelijk, beginnen we de dag met de nieuwe week beginnen we met de zeer hogere temperaturen. Want vandaag wordt het 30 tot 35 graden. En daarbij is het ronduit zonnig. Maar gedurende de avond dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui. Ook morgen blijft het nog heet met temperaturen boven de 30 graden. Vanaf woensdag volgt wat afkoeling. En dan eens even kijken wat voor nieuws-updates we nog hebben. Of er nog weer nieuw nieuws bijgekomen is. En de man die daar alles van weet, die zit bij het ANP en heet Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het schiet niet op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de drie afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt de hele week.
2: Oh, dat is goed. Gaan we gelijk even kijken bij die flitsers. Ja, één file ook te melden trouwens, dat die stond er de hele ochtend al bij de A6 Lelystad richting Muiden bij de Hollandsebrug. Daar zijn opruimwerkzaamheden en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Nou, dan die flitsers. Dat zijn er op dit moment 6 zo te zien. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. 7, komt er 8, komt er 2 bij. A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Kootwijk bij 67.2. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Ole 202.0. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk. Daar een mobiele flitser bij 56.7. De A12, dat is Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden bij 44.3. En op de A12 nogmaals Arnhem richting Utrecht tussen Maarn en Driebergen bij 75.0. De A27, dat is Utrecht richting Almere tussen Almere Hout en knooppunt Almere. Daar een flitser gemeld bij 114.8. De A28, Groningen richting Zwolle tussen afrit Nieuwleuzen en afrit Ommen bij 100.3. En de laatste voor dit moment is op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas. Daar een mobiele flitser gemeld bij 161.5.

0: Marco Schuitmaker, zijn nieuwe single. En ik zit te genieten van die videoclip. Erg leuk. Die moet je zeker eens even bekijken als je tijd hebt, gelegenheid hebt om die clip eens te kijken. Is die opgepakt in de gevangenis? Hebben ze een bank beroofd en dat soort dingen allemaal. Heel erg leuk, heel erg grappig. Vorige week donderdag zat hij hier bij Tink in de uitzending. Vertelde hij er ook al over die videoclip. En over dat Loesoe en zo. Dat hij dacht van ja, dat is helemaal niks voor mij. Die straattaal en zo. Maar ja, eigenlijk toch wel heel leuk. En ik denk dat het een grote hit gaat worden. Mede omdat het deze week natuurlijk de Hollandse Nieuwe is. Hier bij Radio NL. Nou, een keuzemomentje. Een aatje als je dit liedje wilde horen.
1: Ik hoop dat de minirock weer mode wordt.
0: Ja.
1: Nee, geen lange jurken, maar gewoon weer lekker kort. Ik hoop dat de minirock weer mode wordt.
0: Ja, en beetje, dan had je voor deze kunnen kiezen.
2: Dit is het ANP.
0: Oh, ja, nee, dat is dinges. Dat is het ANP-nieuws. Die bedoelen we niet. Deze bedoelde ik eigenlijk.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou, wil niet. Hij doet niet. Ik heb nog steeds aan. Oh, wacht eens. Nou, nu wel.
1: Dames, laat die rokjes no more waaien.
0: Dat was keuze B.
1: Lekker in de frisse wind.
0: Normaal. En dames, laat die rokjes no more waaien. Nou, daar komt-ie. Hou je vast, want ik heb een hele hoop berichtjes binnengekregen. Bert uit Opdam, die zegt, doe maar een beetje. Erwin Jansen zegt ook een beetje. Jolanda kiest voor keuze B. Miranda uit Broek op Langendijk, een beetje. Jan Jelle uit Zuid-Laren, goedemorgen. Groetjes. Doe maar een aatje, oké. Bevers uit Bakel, ja, die kiezen een beetje. Henk Bond, Henk, maak het niet te bond, Henk.
3: Lastig weer, Alfred,
0: ja.
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Doe maar een beetje, ahoy.
0: Ahoy, maar wel een beetje. Remco Zweers uit Weijen kiest voor een beetje. Ton Verberne uit Veldhoven. Ja, Ton?
4: Hey Alfred, goedemorgen. Dit is Ton Verberne uit Veldhoven. En ik ga voor liedje B. Dus
0: ja.
4: Wil je die gaan draaien? Dankjewel.
0: Duidelijk. Goedjes, Ton Verberne
4: uit Veldhoven.
0: Ja, precies. Adje uit Huibergen, die stuurt een beetje. Michel uit Hengelo, Gelderland, stuurt een B. Danielle Musters, een B natuurlijk, zegt ze. Wouter Broekman kiest een B. Hilbert uit Tolkamer gaat voor een A'tje. En Piet uit Rotterdam gaat ook voor een A'tje. René uit Koevoorde, ik ga voor A. En waarom dragen mannen geen rok? Ja, daar word ik even stil van. Ja, boer Benny heeft daar een duidelijk antwoord op, hè? Maar even kijken, misschien dat we boer Benny nog even kunnen draaien. Nou, het is wel redelijk duidelijk. Coleta Tilburg, die zegt, goedemorgen, een beetje voor Coletje. Gerard uit Westervoort gaat voor een A. Diana die gaat voor een beetje. Ja, nou eigenlijk is de keuze wel redelijk duidelijk. Roel Koorsten uit Bemmel gaat voor een B. Ronald uit Almelo gaat voor een B. Pieter Flemings gaat voor een. Nou, het is duidelijk. Het mogen duidelijk zijn. Jullie hebben gekozen, jullie hebben beslist. Het is dus een beetje geworden. Normaal en dames, Lottie Rokje.

0: Maar als een man nee zegt, dan bedoelt hij ook nee. Ja, en met een vrouw niet, toch?
1: Het is een grapje, hoor.
0: Ja, was een grapje, absoluut. Ja. We gaan nog eentje draaien voor 8 uur. En dat is een oudje van Honey in een nieuw jasje gestoken door niemand minder dan Sineke. En na 8 uur ben ik bij je terug en dan gaan we natuurlijk het dobbelsteenspel spelen. En ook de vraag van vandaag, dat beloof ik je ook. De Indische.

0: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten... met Radio
9: Evenemententerrein in Rode.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houd hem. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op veen.nl.

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
7: Ja, het laatste uurtje alweer. 8:04, laatste uurtje van de sowieso ochtendvakantieshow. Met natuurlijk de nodige leuke items. Heel veel muziek. We gaan zo meteen het dobbelsteenspel nog spelen. De vraag van vandaag. En we gaan eens kijken bij de ANWB of er al iets te melden valt over de verkeerssituatie. Goedemorgen. Ik hoor wel wat gerommel, maar waarschijnlijk heeft hij even zijn knopje op me gezet. Nou, dan ga ik zelf even kijken op de site. Even kijken of daar wat te melden valt. De A8, daar is Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en Assendelft, knooppunt Zaandam. 3 kilometer file, 16 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Velzen en Beverwijk Oost. Daar is de weg dicht en dat... Dat geeft dus ook oponthoud, moet je omrijden. Dan even kijken of het met de flitsers nog wat te melden is. Jawel, je hoort het ook al even in het nieuws, hè? Flitscontrole, een flitsmarathon zelfs... waar je heel goed uit moet kijken. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En in Zwitserland kun je zelfs een extra boete krijgen... als je een flits-app gebruikt. Nou, even de situatie in Nederland. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Kootwijk. Daar 67.2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Nederweert en Kelpen-Oler, 202.0. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk. Daarbij 56.7 en flitsen gemeld. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden bij 44.3. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarn en Driebergen... een snelheidscontrole bij 75.0. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en knooppunt Eemnes... bij 96.5. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en knooppunt... Oh, die heb ik net gehad. Dat is een andere. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en afrit Den Dolder bij 10.4. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Die staat er ook de hele morgen al tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas bij 161.1. En tot zover de verkeersinformatie.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Een oudje, twee oudjes, Jos Wuits, heerlijk, maar niet eerlijk. En nu eerst Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Jos Wuits, heerlijk maar niet eerlijk. Veel gehoorde platen hier op Radio NL. En terecht, dat is een gewoon en lekker liedje. Zo is het. Ik heb even een discussie. Met Sandra Varenberg. Sandra is boos. Ze stuurt een berichtje. Ze zegt, dat nummer van Sielige is origineel van Rob Zorn en niet van Hanny. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Beste Sandra Varenberg uit Antwerpen. Want ik heb het even wat nagezocht. En het klopt inderdaad, Rob Zorn heeft hem ook gezongen. En dan klinkt hij zo, als ik dat kan laten horen.

0: veranderd.
1: Karakteristieke stemgeluid van Rob Zorn. Ik doe wat ik wil. Hetzelfde liedje als wat Sineke zong, inderdaad. Maar dit is 12 jaar geleden dat dit liedje uitkwam.
0: Ik trek maar van niemand.
1: Dus dat is 2014.
0: Ik doe wat ik wil.
1: En dat liedje van Honey, dat klinkt zo. En dat staat in onze gegevens staat toch echt dat die uit 1997 komt. Dus dat is toch wel een stukje ouder. Dus ik denk, Sandra, ik denk... Ik denk toch een beetje dat wij hier bij Radio NL wel gelijk hebben. Maar altijd goed, hè? Altijd goed om ons scherp te houden. Daar houden we van. Dit is Schaatsen Bosma. Zijn nieuwe single, De Heleboel, gaat op stel.

Heb je niets, dan heb je altijd nog Radio NL. En de discussie is los, want Erik Hopman zegt van... Rob Zorn, die heeft begin jaren 90 dat liedje ook eens uitgebracht. Rob heeft het nummer 2 keer uitgebracht, zegt hij. Nou, ik begin nu ook te twijfelen, hoor. Als er mensen zijn die het helemaal zeker weten, laat maar even weten dan. Want ik wil niet als bedweter uitgemaakt worden. Dus ik verplaats de aandacht maar even naar een spelletje, namelijk het dobbelsteenspel. Want we gaan weer dobbelsteen gooien. En de dobbelsteen, ja, die staat weer voor een liedje. Hè? Elk vlak staat voor een speciale opdracht. En ik heb de dobbelsteen hier. Vorige week moesten we steeds 2 keer gooien, want dan komt hij volgens mij elke dag op de 5 terecht. Dus dan, en de 5 is nog een keer dobbelen. Dat vertel ik je bij deze alvast. Als hij op de 1 komt, zijn we op zoek naar een liedje in dialect. Dat mag de Gronings... ik wou bijna zeggen Fries, maar Fries is een taal. Hè, dus Drents, Limburgs, Brabants, dat mag allemaal. Als het maar dialect is. Dat dus als hij op de 1 komt. Komt hij op de 2, dan zoeken we een duetje. En op de 3 een liedje over een plek, een plaats. Een locatie, zoiets. Hoeft niet per se een naam, een plaatsnaam te zijn. De 4 is een kleur, een liedje over een kleur, met een kleur erin. 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij de 6, dit was afgelopen vrijdag, was die de 6, dus die hebben we veranderd. De 6 is een meisjesnaam. Dan zijn we op zoek naar een meisjesnaam. Nou, laat maar komen. De dobbelsteen gaat erin. Oeps. Ja, komt-ie hoor, komt-ie. Zo, die rolde even door. Een 2, dus we zijn op zoek naar een duetje. Een duetje. Nou, laat maar komen, jullie zijn creatief, ik weet het. Stuur maar door, duetje. Daar zijn we naar op zoek in het dobbelsteenspel. Nu eerst Jeffrey Luydenburg.

0: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
8: Bla bla bla bla.
7: Welke mogelijkheden zijn er?
8: Bla bla bla bla.
9: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
16: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL.
17: Weerbericht. Ik heb het weerbericht voor je. We beginnen de nieuwe week met zeer hogere temperaturen. Want vandaag wordt het 30 tot 35 graden. Daarbij is het ronduit zonnig. Maar gedurende de avond dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui. Dus het zou kunnen zijn dat er wat verkoeling komt door een onweersbuitje in het zuiden. Ook morgen blijft het nog heet met temperaturen boven de 30 graden. Vanaf woensdag volgt wat afkoeling. Dan wordt het wat aangenamer. Tot zover het weerbericht. Heb ik ook nog nieuws voor je. Nou ja, ik niet. Ik heb geen nieuws, maar het ANP wel. En daar zit Jeroen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is goede hoop dat de benzineprijs verder daalt. President Trump kondigde aan dat Amerika Iran voorlopig niet aanvalt. Meteen daarna daalde de olieprijs met 5% en meestal volgt dan de prijs aan de pomp. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar minder pakketjes bezorgd. Dat komt onder meer door strengere regels voor pakjes van Aziatische webshops. Verder geven mensen online minder geld uit. En doorwerken na je pensioen wordt de norm, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven.
17: Ja, oké. Nou, we zijn nog niet zover, dus hoeven we nog niet over na te denken. Hè. En dat van PostNL, dat die wat minder pakketjes bezorgt. En in het vorige uur werd er gezegd dat er meer drugs wordt verspreid via PostNL. Beetje vreemd, een beetje raar. Nou, we hebben ook nog weer verkeersinformatie voor je. Namelijk een paar files. En die staan op de volgende wegen. De A8, dat is Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en Assendelft en knooppunt Zaandam. 3 kilometer, heb daar wel 21 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. Daar zijn wegwerkzaamheden en daar is de weg ook even dicht. Dan nog flitsers. Het is de flitsmarathon. Dat heb je gehoord in het nieuws al een paar keer. Flitsmarathon in heel Europa. Dus ook buiten onze landsgrenzen moet je gewoon even op je tellen passen. De A1 beginnen we. Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Kootwijk 67.2. Nogmaals A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Deventer Oost en afrit Lochem bij 112.9. De A2 staan er ook twee. Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler bij 202.0. De A2 Eindhoven... Eindhoven richting Maastricht. En dan de A9 richting Amstelveen. Daar tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk bij 57.6. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden bij 44.3. De A12 nogmaals. Arnhem richting Utrecht tussen Maarn en Driebergen 75.0. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en knooppunt Eemnes. Daarbij 96.5 van flitsen gesignaleerd. Dan op de A27 Gorkum richting Breda tussen Oosterhout-Zuid en Breda-Noord bij 7.4. De A58 staat er de hele ochtend al Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellaplas bij 161.5. En de A58 als laatste Tilburg richting Breda tussen knooppunt Sint-Annebos naar de A27 richting Gorkum en Ulvenhout daarbij 57.0 een flitser gemeld.

En je hoort hem hier op Radio NL, maar wil je hem ook zien? Dan moet je ook naar Radio NL komen. 9 augustus en ik zie je erbij tijdens de zomertour in Rode. Dus dan kun je hem ook live zien optreden. Gisby. Nou, nog even de discussie over ik doe wat ik wil van... Van wie? Dat is de vraag een beetje. Sandra, ik begin jou toch wel een beetje te geloven eigenlijk. Ik kom wel met een heel goed statement. Het nummer, zegt Sandra, uit Sandra Varenberg uit Antwerpen. Die zegt, het nummer van Rob kwam uit in 1996 op zijn debuutalbum. Ik wil wat ik doe. En de versie van Hanny kwam uit in 1998. Doe maar eens navraag bij Rob zelf, zegt Sandra. Dan krijg je de hele uitleg. Die staat trouwens ook op Facebook. Dat nummer is van hem, maar Hanny beweerde altijd dat het van haar was. En heeft datzelfde ooit eens tegen hem gebruikt tijdens een optreden. Ze was toen slechtgezind terwijl hij zijn eigen nummer zong. Dat heeft hij ook een tijdje geleden nog bij Hessel in het programma verteld. Dat zegt Sandra. Nou, ik moet mijn excuses aanbieden, denk ik, Sandra. Ik denk dat je toch wel gelijk zou kunnen hebben. Nou, oké. Over tot de orde van de dag. We gaan het dobbelsteenspel spelen. En daar zijn heel veel berichtjes op binnengekomen. Even kijken. Erik, die stuurt een berichtje. Romy en Tjeerd, mooie moeders hebben mooie dochters. Ja, dat is een leuke suggestie. Dobbelsteen, Frans Bauer en Marianne Weber. Dat zegt Richard uit Amsterdam. Voor het dobbelsteenspel zegt Agatha Hompus uit Krimpen aan de IJssel. Voor, René Vroger, ik heb die bon gepakt. Ik weet even niet meer hoe die andere artiest heet. Dat is Donnie, weet je wel? Donnie, de rapper. Even kijken, wie hebben er nog meer? Tieske uit Gent meldt zich. Die zegt, goedemorgen, eindelijk heb ik de app weer up-to-date. Maak er een mooie dag van. Groetjes van Tieske. Nou, als je nou ook even een... vanaf nu weer meespeelt met het dobbelsteenspel. Hè, keuzes maken, dat soort dingen, dan horen we dat graag. Nou, wie heb ik nog meer? Wio uit Wolvega, die zegt... Hallo Alfred, een heel mooi duet vind ik toch wel. André Hazes met Dana Winder. Ja, die is mooi, als je alles weet. Ja, weet je wat? Gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon draaien. En dan nog een andere. Ik draai er twee. Ik draai er nog eentje achteraan. En dat is ook een hele bijzondere. Maar dat doe je zo. Eerst André Hazes samen met Dana Winder. Rustmomentje in het programma.

0: Dankjewel, Wio, voor dit rustpuntje in de show. In het kader van het dobbelsteenspel. Als je alles weet, André Hazes samen met Dana Winner. Nou, heel veel andere leuke berichtjes kwamen nog binnen. Maar deze viel ook wel even op. Die hoor je nooit meer. Harry Buchters-Pols uit Halle. Die stuurde bericht. Ha, Alfred, Henk Westbroek en Nens. De eerste en de laatste, dacht ik. Nou, mooi. Heel mooi.
1: Ik wens me

0: Westbrook, je kent hem natuurlijk van het goede doel. En Nance ken je ook. 24/7, hè, daar zong ze bij. Maar ze deed natuurlijk ook dit, hè. Dit, ja.
1: En dat is geweldig.
0: Ja, dat is er ook. Ja, dat is er ook. Lingo deed ze ook. En ik heb ooit eens Lingo gekeken op de televisie. En toen dacht ik, heu, mijn naam komt voorbij.
2: Met Lingo. Voogd, V-O-O-G-D.
0: Nou, dat was hem. Dobbelsteen spel tot zover. Leuk, leuke muziek.

Er zijn wel heel veel liedjes die over drankjes gaan, hè? Pina colada en een moët, dat soort dingen allemaal. Nou, ik neem gewoon koffie. Ik houd gewoon bij koffie. Het is nog iets te vroeg voor een drankje. Het zit erop wat betreft deze editie van de Sowieso Vakantie Ochtendshow. Het is bijna 9 uur. Dirk Wouda maakt zo meteen plaats en die gaat hier gaat je meenemen tot aan 12 uur met leuke muziek. Waarschijnlijk ook nog wel weer dat spel, hè? Dat hotelkamerspel. Kun je een plaatje ergens inzetten in een hotelkamer die jij wilt. Nou, ik ga er vandoor. Ik ga naar huis. Of ik neem een afslag verder en ik ga naar Zandvoort. Het strand liggen. Ook wel lekker bij dit weer. Wordt tropisch warm, heerlijk warm. En denk erom, hè, goed smeren als je naar het strand gaat. En genoeg drinken. Water drinken. Geen alcohol, water drinken. Dat is goed voor je. Ik bel me morgen weer om 6 uur en ik hoop jij ook.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op, net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: winkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Carglo.nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen, tintwegraamdecoratie.nl.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
3: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: 6:09, hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in de Uitvoering voor de maandagochtend. We hebben het verkeer voor je gemeld door de ANWB. Op dit moment gaan we filevrij door Nederland. Dat is op zich heel positief. Wat iets minder positief is, is het lijstje met flitsers. En dat wordt gemeld door Flitsmeister, onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 208.1. De A12 Den Haag-Utrecht 44.3. A27 Utrecht-Almere bij 114.8. De A50 is dat Arnhem richting Apeldoorn bij 201.4. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5. En de laatste voor dit moment, dat betreft ook de A58, maar dan Tilburg richting Breda. Daar staat er eentje opgesteld bij 57.0.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Ja hoor, die heet je hartelijk welkom voor de komende 3 uur als het gaat om werk en uitvoering. En dit uur beginnen we met Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore.
7: Dit is de muziek

Misschien ligt het dan ook wel een beetje aan onszelf dat we weten dat het vandaag gewoon een warme dag wordt. En dat je daarop ingesteld bent en dat je denkt van, oh ja, maar aan de andere kant, als je het niet weet, het klinkt allemaal wel heel zonnig. Ik bedoel, die eerste twee in werk en uitvoering, die hebben gewoon het zomerlabel. Kan toch bijna niet anders. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht en dat is Zamora. En dit was De Klok Tikt Maar Door en Stef Wekkel. En als we dan naar de beelden kijken, dan doet ons dat weer herinneren aan de muziekreis van eerder dit jaar, waar een groot deel van de clip is opgenomen. Dat maakt het dan weer zo mooi dat tropische lintje er ook aan hangt. Ja, zo is het. 12 minuten over 9, hartelijk goedemorgen. De maandagochtend, de eerste maandag van de maand augustus. Wij zijn er klaar voor, tot aan 12 uur veel muziek. En wat Alfred daarnet al zei, het Radio NL Muziekhotel gaat straks haar deuren weer openen. Dus dat klopt inderdaad. Zullen we straks gaan doen, maar eerst is het tijd om een keer hartelijk goedemorgen te zeggen. Goedemorgen dan bij deze. Daar gaan we met veel vrolijkheid, frisheid en we hebben er zin in. Echt.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Altijd aan Radio NL.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: aankomende zondag. Dan is er bij in Rode tijdens de Radio NL Zomertour. We gaan om 12 uur verstart op het evenemententerrein daar al daar. Je bent meer dan van harte welkom om daarbij te zijn. Lukt het niet om naar Rode te komen, je hoeft niks te missen. Want we zenden het live uit op de radio. En natuurlijk ook via radionl.tv de beelden. Zodat je alles mee kan krijgen. Aankomende zondag dus. En Samantha, die gaan we verwelkomen op het podium. Met onder andere deze single. Je weet niet wat je mist.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is weer tijd voor het Radio NL Muziekhotel. En we gaan het vandaag weer net zo doen als wij dat vorige week deden. We gaan de computers zo meteen instellen. Er zullen ze twee cijfertjes bekend worden. En die cijfertjes die corresponderen dan weer met de hotelkamers. Die twee liedjes gaan we draaien. Maar daar wordt dan zometeen ook ruimte gecreëerd. En die ruimte die mag jij dan zometeen invullen. Dus pak de app er alvast bij. Even de naam van de artiest en een bijbehorend liedje insturen. Zodat jij wellicht een heel mooi plekje krijgt in het hotel. Laten we even kijken wie er zoal in zitten op kamer 1. Django Wachter. Op kamer 2 John de Bever. Kamer 3 is voor Stef Eckel. Kamer 4 voor de Truckener Keks. Kamer 5 voor Von Feurink. De Johnny's zitten op kamer nummer 6. In kamer nummer 7 bevindt zich Guus Meeuwis. Kamer nummer 8 voor René en Erika Karst. Op 9 Manuel. En de laatste kamer, dat is kamer nummer 10. En daar zit een liedje van Connie van den Bos, Oma Ari. We gaan er 2 uithalen. Laten we dat meteen even doen. En dan kunnen we kijken welke liedjes dat gaan worden. Dat even officieel met de machine. Dan kan ik ook kijken wat er in het schermpje komt. Dat is cijfertje nummer 6. Dat is kamer nummer 6 in dit geval. En de volgende die we hebben, dat is... Ja, kamer nummer 4. Oké, 4 en 6. Dat
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we kijken, 6 die heb ik hier inderdaad voor me staan. Dat is het liedje wat Pieter Flemmings vorige week in het hotel heeft gezet. Pieter uit Zomeren. En die gaat voor de Johnny's. Mijn fiets is gejat. Gaan we die zo meteen als eerste draaien. En kamer nummer 4 was de volgende. En dan scrollen we even naar boven in het overzicht. Rick Wener uit Zaandam. En die had daar staan de Truckener Keks met hart en ziel. Leuke hotelgasten, schrijft hij. Ja, nou, daar gaan we dan voor. Dat zijn de twee liedjes. De Johnny's, mijn fiets is gejat. En ook de Truckener Keks met hart en ziel. Dat zijn de beide liedjes die we nu gaan draaien. Dat betekent ruimte voor 2 posities. Laat het maar weten in de app van Radio NL. Stuur de naam van de artiest in met het bijbehorende liedje. En wie weet gaan we jou zo meteen noemen dat jij verantwoordelijk bent voor de invulling van kamer nummer 4 of kamer nummer 6. De eerste liedje is gevonden. De Johnny's staan voor je klaar met Mijn fiets is gejat.
1: Radio NL Muziekhotel.

Twee liedjes uit het Radio NL Muziekhotel, kamer 4 en kamer 6. Kamer 4 waren de mannen die je zojuist hoorde, de truckende keks. Zo is het in het leven, doe alles met hart en ziel. En kamer nummer 6 was voor de Johnny's inderdaad. En mijn fiets is gejat. Zometeen, en dat zal over een paar minuutjes zijn, dan zullen we de kamers invullen met de nieuwe suggesties. En daarvoor mag je de app gebruiken. Stuur de naam van de artiest in met een bijbehorend liedje. En wie weet gaan we jouw suggestie zometeen opnemen in het hotel.

0: als je die zus voorbij ziet gaan. Ja, dat is onze Cinderella, die de telefoon laat bellen in de centrale.
1: Het is een liedje wat met enige regelmaat wordt aangevraagd. Is ook niet zo gek, want je wordt er gigantisch vrolijk van. Dat is een ding wat zeker is. Terug naar de jaren 70 met Trio Bartels en Cinderella.
2: Radio NL Muziekhotel.
1: Daar waren we mee bezig, het Radio NL Muziekhotel. En daarvoor hadden wij de keuze laten vallen. Tenminste, dat heeft onze computer gedaan. Dat wij kamer nummer 4 en nummer 6 hebben geopend. Die liedjes zijn gedraaid, dus Johnny's en de Truck en de Keks. En daarvoor in de plaats mogen wij 2 nieuwe artiesten plaatsen. En kamer nummer 4, Kim de Vries uit Moerdijk, was er als de kippen bij om een appje te sturen. En zij wil heel graag Jeroen van Zijlst met Griekse Nacht. En dan bij deze dus Jeroen van Zijlst met Griekse Nacht, kamer nummer 4. Die andere, tweede en laatste kamer is kamer nummer 6. En Peter Zwaans uit Loon op Zand wist ons te bereiken via de app van Radio NL. En hij vroeg of hij Pater Moeskroen met Bertus een plekje willen geven in het hotel. Bij deze gedaan. Alle 10 de kamers zijn weer voorzien van artiesten, zodat wij morgen een volgende ronde kunnen gaan spelen. En dan gaan wij wederom 2 kamers leegmaken, waardoor er weer ruimte om staat om jou de kans te geven, jouw favorietje, een plekje te geven. Dus Jeroen van Zijlst.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: BendyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BendyXL.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hey bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Show Design.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de cao, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is...
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora Autoverzekering.
5: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: Carglo. Bouwcenter Concordia.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla bla bla bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla bla bla bla.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Exact 6 minuutjes over 10. We hebben het verkeer voor je. Nou, daar kunnen we kort en krachtig over zijn, want de ANWB meldt op dit moment geen vertragingen. Flitsmeister heeft daarentegen wel een hele lange lijst met controles. En die gaan we een aantal van met je doornemen. Op de A1 onder andere Amsterdam-Amersfoort. Daar staat er eentje bij 28.9. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij 234.3. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam 7.1. A6 Emmeloord-Jouden bij 289.4. De A9 Alkmaar-Amstelveen 56.7. De A12 Den Haag-Utrecht bij 44.3. A15 Europoort Rotterdam 56.2. A27 Utrecht-Almere 114.8. En als laatste de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar staat er eentje bij 161.5.
10: Flitser aan of afmelden.

bovendien. De twee liedjes die al wat langere tijd uit zijn. Maar het is ook ruimte voor nieuwe muziek. En deze plaat zag sinds anderhalve week het levenslicht. En wat een goed liedje is dit. De nieuwe van Belinda Kienaar. Het is Mijn Leven.

0: De klanken van Welleer en je hoort ze hier keer op keer in werk en uitvoering. Erg leuk hoor. Frank en Mirella en Hela, kom met me mee. Ja. Iedere keer als je ze dan weer op het podium ziet staan, Frank en Mirella, dan geniet je toch weer van een groot aantal hits wat dan voorbij komt. Het is gewoon een feest der herkenning wat de revue passeert. Erg leuk in werk en uitvoering. Aankomende zondag, het is al vaak gezegd, staan we op het evenemententerrein met de Radio NL Zomertour in Rode, waar we om 12 uur beginnen. Ik zou zeker niet te laat die kant opkomen, want de nummer 1 uit de Radio NL Top 30, die staat al heel vroeg in de middag. Want die heeft natuurlijk een hele drukke dag om het land te bezoeken met alle optredens die hij gaat doen. Dus hij staat vroeg ingepland op de Zomertour. Wil je hem niet missen? Zorg dat je vroegtijdig in Rode bent. Hier is hij, Rutger.
1: Denk jij nog

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hey, vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
9: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
11: Oh, fuck, man.
10: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: De 3:30.
18: Het was even krap, maar het is wel gelukt. Ja, het is een paar seconden over 10:30. Dan mogen we echt van start gaan met de 3:30. De allereerste in de maand augustus, die van maandag 3 augustus. Begin in Enschede. Marijke die schrijft, ik wou voor de 3:30 graag het liedje van Roy Raymonds Knalgele Scooter aan willen vragen. Zo'n prachtig mooi liedje. De hartelijke groetjes van Marijke. Gaan we die vrolijke plaat voor je draaien. Hij staat voor je klaar. Knalgele Scooter. Dit is Roy Raymonds. De

0: Soms heb je te maken met een toevalstreffer. Het liedje wat is aangevraagd, of tenminste het liedje wat we draaiden, Dries Roelfink, ik kom eraan, werd aangevraagd door Maarten. Die schrijft: mijn familie is op vakantie en ik blijf hier om te klussen, maar de familie luistert wel naar Radio NL, zowel in Frankrijk als in Spanje. Zou je Dries Roelfink kunnen draaien met Route du Soleil? Nou, dat is op zich geen probleem, dat hebben we gedaan. Maar daarvoor zat dat liedje van Roy Raymond, de knalgele scooter. En in dat liedje, en ja, ik zat er net aan te luisteren, ik denk, oh, wacht even, die andere staat zo meteen klaar. Daar zingt hij dus in van ja, ja, ik kom eraan, met een knipoogje naar het liedje van Dries. En nu staan ze alle twee gewoon aan elkaar gekoppeld. De rode draad in de 3:30.
1: De 3:30.
0: Twee zijn er gedraaid, blijft er nog één over. En ja, voor sommigen is het nog steeds vakantie. Sommigen die hebben het misschien nog in het vooruitzicht. Een ander is weer aan het aftellen. En ja, voor een ander was het vanochtend gewoon de keiharde werkelijkheid. In ieder geval was dat wel het geval voor Gwen en Iris. Dag 1 na de vakantie, we zitten weer samen op kantoor. Zou je voor ons Frank Boeien kunnen draaien met Linda? Dat gaan we doen. Dames, heel veel succes en sterkte op de eerste werkdag.
1: De 3.

Berlusu. De meest gedraaide deze week op Radio NL staat op naam van Marco Schuitmaker en Lusu. En mocht je de clip nog niet hebben gezien, dan is dat zeker even een aanrader. Want het verhaal wat hij vorige week donderdag hier bij ons in de studio vertelde is zo mooi vertolkt in het liedje en zeker ook in de clip. Dus zeker de moeite waard. Oktober, dan heeft hij mooi nieuws, dat heeft hij laten weten. Dan zit er iets speciaals aan te komen. Wat heeft alleen wat hints gegeven, voor de rest niet, maar in oktober horen we meer. Wat we wel uitgebreid hebben besproken is de theatertour die in februari van start gaat. En hij gaat tot en met mei toeren langs heel veel theaters in Nederland. 20 stuks om precies te zijn. Marco Schuitmaker komt heel dicht bij zijn fans. Wij gaan langzaamaan aftellen op weg naar het nieuws van 11 uur. En doen dat nu met een juweeltje, een klassiekertje van Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog?

0: agrarische sector en aanverwant. Agripersoneel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
2: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop? Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de Straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdv.nl.

0: Tweedehuis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check de voorraad op overson.nl.
2: Met

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: 11:03, deel 3 van werk en uitvoering beginnen we met de meldingen van de ANWB. Dit zijn de vertragingen voor dit moment. De A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, 7 minuten. Je wordt daar omgeleid via de af- en oprit en dat komt door een grenscontrole. Dan kijken we de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Knoopert-Leenderheid en Batendorp. Daar wordt 5 minuten gemeld. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen afrit Tolen en Bergen op Zoom, 5 minuutjes. De A6 Joure richting Emmeloord tussen afrit Sint-Nicolaasgaan en Lemmer. Daar wordt 8 minuten gemeld, komt daardoor wegwerkzaamheden. En de laatste vanaf de A58 Tilburg, Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. 7 minuten extra reistijd. Dan de controles, die worden gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam-Amersfoort even oppassen met 10.7. A2 Eindhoven-Maastricht met 202.0. Dan de A8 Amsterdam-Zaanstad met 3.7. A12 Arnhem richting Utrecht bij 75.0. A27 Utrecht-Almere bij 114.8. En de laatste voor dit moment de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar staat er eentje bij 161.5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Later deze week doen we een belletje met de man die aankomend weekend 3 concerten gaat geven in Volendam. Je hoort hem nu met Als de Morgen Is Gekomen.
7: Is de muziek

afgelopen weken veel plezier heeft beleefd op het Vrijthof tijdens de concerten van André Rieu. En later zal de televisieregistratie ook uitgezonden worden, waarin hij ook te zien zal zijn. Prachtig mooi. De dag erover en Sheng on the gang. Ja, hoe toevallig. 11 minuutjes over 11 ook nog. Ik zeg niks, maar sommige dingen die worden gewoon van boven geregeld. Het is het derde deel van Werkeruitvoering op deze maandag 3 augustus. Ik zie nog steeds leuke berichten binnenkomen. Mensen die verzoekjes aanvragen. Nou hebben wij natuurlijk al een ronde gespeeld uit het Radio NL Muziekhotel. We hebben de 3:30 al gehad. Maar voor die mensen die wel verzoekjes insturen, niet getreurd. Daar wordt zeker iets mee gedaan. Want straks, over ruim 3 kwartier, is het tijd voor Op Volle Kracht. En Hessel haalt meestal wel een greep uit de app van die eerder deze ochtend al binnengekomen zijn. Dus wat dat betreft zullen ze niet verloren gaan. Bij deze beloofd. We hebben zo meteen nieuwe muziek voor je.

De temperaturen, maar daar zullen we zo meteen uitgebreid op terugkomen tijdens het Radio NL weerbericht. Maar ja, waarde rond de 30 graden op deze maandag 3 augustus. Daar hoort zonnige muziek bij en die kwam van André Hazes. Ik heb de zomer in mijn bol. Er zijn mensen die hebben hem al helemaal goed in de agenda staan. Aankomende zondag 9 augustus, het feest van Radio NL in Rode. En als je even goed luistert, dan hoor je iets bekends. Dit, inderdaad, is de gele vrachtwagen van Henk Wijngaard. En die is ook onderweg naar Rode. Want de iconische gele truck zal er aankomende zondag bij zijn. Dan mag je mee op de foto, die mag je bewonderen. En met een beetje geluk spot je Henk ook bij diezelfde truck.

getiteld Feestje. En daar komt ze aankomende donderdag over vertellen hier in de studio. Want dan is ze te gast tussen 11 en 12 donderdagochtend hier in Werk en Uitvoering op Radio NL. Zijn het al vandaag hoge temperaturen? Wat het ons allemaal gaat brengen de komende dagen hoor je ook zo meteen in het uitgebreide weerbericht iets na 11:30. Eerst nog muziek van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?

0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Bij Timpweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Timpweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Timpwegraamdecoratie.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op VitaPro.nl.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
16: Radio NL. Weerbericht.
17: Zei het al, temperaturen komen vandaag lekker hoog uit. En vandaag stroomt er door die zuidelijke wind warme lucht ons land binnen. Dat zorgt voor die hoge temperaturen. Want op veel plaatsen loopt de temperatuur op naar de 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 35 tot 36 graden worden. Landinwaarts staat de matige zuiden tot oostenwind. Terwijl aan de kust een verkoelende zeewind opsteekt. Vanavond neemt vanuit het zuidoosten wel de kans op regen of een onweersbui toe. En dan kijken we naar morgen. Dan is het dinsdag, zijn er afwisselend zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de middag op te staan opnieuw een aantal buien die kunnen gepaard gaan met onweer. En dan ook die dag hoge temperaturen. En die komen te liggen tussen de 28 en de 23 graden. Dat is het weerbeeld voor de komende 24 uur. De muziek van Senna, Kleine Vogel.

Yeah. Af en toe dan wordt er wel eens een liedje gebruikt die we kennen natuurlijk in de Engelse taal, wat eigenlijk misschien wel wereldhits zijn geweest. En dat wordt dan omgezet in het Nederlands. En dan denk je, ja, had je dit moeten doen, ja of nee? In het geval van Mike Peterson zeg ik ja. Wat ben ik blij met deze mooie keuze. Charles en Eddie, would I lie to you? En dat doe jij. Worden we vrolijk van op zo'n zonnige dag als vandaag. Met hoge temperaturen heb je zojuist al kunnen horen. Zo maandag is het. En ja, daar hoort natuurlijk ook warme muziek bij. En als we dan even een gedachte laten gaan aan al die mooie meiden waar Willem Bart toen over zong, dan krijg je het vanzelf warm.

Vorige week was het de meest gedraaide plaat tijdens de uitzending op Radio NL. Die van de Gebroeders Go met als titel Proud to be Vote. En het is een feestje om naar de clip te mogen kijken en het liedje te mogen draaien. Want daar word je vrolijk van. Zometeen ga je ook ontzettend vrolijk worden. Drie uur lang verzoekjes op Radio NL. Dus jij bepaalt wat er gedraaid gaat worden in Op Volle Kracht. Zometeen bij Hessel Wijkstra. Sluiten wij hem zomers af voor wat betreft werk en uitvoering. Kid B, Martin van der Starre en Una Paloma Blanca. Heel de zomer lang.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: In de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zoonfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.

0: autobedrijf.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
7: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samenspelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
14: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Even wat files te melden. We noemen even de lange. Op de A6, daartussen Jouren richting Emmeloord. Bij de afrit Sint-Nicolaasgaanders 4 kilometer file gemeld door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. 10 minuten staat erbij aangegeven dat het zou duren. Dan op de A12 tussen Utrecht richting Arnhem bij Oosterbeek naar Waterberg 5 kilometer, daar 5 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens, 7a naar de grens, 3 kilometer file, 15 minuten. Dan een lange van 29 minuten op de A15 wordt er gemeld. Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam. Komt daardoor technische problemen, 3 kilometer file. En dan nog eentje op de A15 tussen Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht. Naar Hendrik Ido Ambacht, ook daar 7 kilometer. En we hebben er een melding bij gekregen vanaf de A27, Gorkum richting Utrecht. Houten naar Rijnsweerd, daar staat ook 4 kilometer op je te wachten. En we hebben een file gemeld gekregen op de A76, van Geleen naar Aken. Tussen Koenderberg en de Duitse grens, 3 kilometer. En het betreft daar zo'n 14 minuten vertraging. Nou, en dan nog wat flitsers. Die hebben we ook kenbaar gekregen door Flitsmeister onder andere. Op de A1 staan ze bij Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroe en Kootwijk bij 67.0. En op diezelfde baan ook tussen Hengelo en Apeldoorn bij Twello. Daar vind je ze bij hectometerpaal 89.5. Op de A2 tussen Eindhoven richting Maastricht bij Nederweert. Ook daar staat de flitser 202.0. En op de A9 ook maar richting Amstelveen 56.7. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda bij Vlaardingen, 22.7. En op de A27, Utrecht richting Almere, 114.8. Dan de A29 nog, van Berg op Zoom naar Rotterdam bij 13.2. En de laatste, die melden we vanaf de A44. Den Haag richting Amsterdam bij Wassenaar. Daar staan ze te controleren bij hectometerpaal 20.4. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, ga een liedje draaien van Jeffrey Kuipers, de man die hier van de week op visite komt bij Teken. Hoe en wat hoor je zometeen nog even. Goedemiddag.
15: Dit is de muziek van

Zit hier even de agenda te koekeloeren, maar aanstaande vrijdag dan zal die hier neerstrijken. Jeffrey Kuipers, yes. Hey. Dat zal zijn bij collega Teken in de uitzending. Om 11 uur zal hij hier aanschuiven. Het is trouwens heel erg druk met visites deze week. Want vanmiddag hebben we René van het Plein. Hè, kom bij mij. Morgen dan, even kijken, dan is de rustdag. En woensdag komt Gisby op visite. Gisby, je weet wel, die Peaky Blinders meneer met zijn pakkie aan. En ook Femke Hengeveld komt langs donderdag allemaal bij Radio NL. Dus superleuk, al die artiesten die dan even te gast komen. Toch? Nou goed, we gaan het weer doen. Een nieuwe werkweek beginnen. Of vakantieweek. Het is maar net hoe je gevoelig beleeft. Welke situatie je zit. Welke situatie zit je? En wat voor verzoekjes wil je aanvragen? Want ja, ik zit er helemaal klaar voor eigenlijk. Tirke zei het net al. Wat wil je gehoord hebben? Ik kan het hier zo misschien voor je organiseren. Hoe doe je dat? Nou, de kortste klap is om even de app te downloaden. De Radio NL app. Daar kun je trouwens ook de clips en zo en alles bekijken. Superleuk. Leuke tip ook. En je hoeft niet de hele tijd naar de DJ te koekeloeren. Maar je kunt ook gewoon de clips mee. Kijken op real time, zoals het dan heet. Ik ga beginnen met een mooi liedje van Klazina Jonker. Alles met je delen. Goedemiddag.

voor 7. Want een stem. Dat waren natuurlijk Bouke en René Vroger. Mijn zoon, speciaal voor Annette. En alle vrienden en bekenden. Ik zie dat de opa van Helena ook jarig is in Damwoude. Maar, of nee, de oma, de Beppe. Dus vertel even wat meer daarover. Dan ga ik straks iets vertellen over Santa Maria.

bezig. Een stukje tekst uit het liedje. De snitselwagen. Dat die snitsels daar uit Duitsland komen. Een wagen vol met snitsels. Maar dat is wat anders, denk ik. Ik zou je iets vertellen over Santa Maria. Want ik zit altijd even te kijken op de dag van vandaag, hè, in het verleden. 1492, heel erg ver terug, was Columbus degene die vertrok naar het onbekende. Christoffel Columbus, misschien wel eens gehoord van die naam. Hij vertrok vanuit Spanje met de Santa Maria, zo heette zijn schip. Er zaten voor je beeld 46 mensen aan boord. En achter hem aan, de Niña en de Pinta, die hadden beide maar 25 mensen aan boord. En die gingen op ontdekkingstocht. Hè. Hij dacht een nieuwe route naar Azië te vinden, maar hij kwam uiteindelijk in Amerika terecht. En zo kent de geschiedenis dat verhaal. Is toch prachtig. En nog meer verhalen uit die tijd, want nou, niet helemaal die tijd. Een paar jaar verder. Het blijft bij boten, want op deze dag in 1996, dus even een stapje. Toen werd op 3 augustus de eerste kanaalparade gehouden door de Amsterdamse grachten. Deden ruim 45 bootjes mee en kleinere voertuigen, maar of vaartuigen. Het evenement zou aanvankelijk maar 3 keer worden gehouden, maar het is zo'n succes dat het een jaarlijkse traditie werd. En als je de beelden ziet, dan denk je, hè? Ja, bizar blijft.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
7: Bla bla bla bla.
6: Welke mogelijkheden zijn er?
7: Bla bla bla bla.
8: Wilt u niet al dat geblablabla, bla, bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
9: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
10: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.

0: de kust. Ah, mooie chanson van eigen bodem. Hier aan de kust. Hoor eens even, de Zeeuwse kust.
1: Yes.
0: Aangevraagd door Dave. Dave die normaal de...

Dave die normaal de glazen wast, hè, de glazen wassen. En die is op vakantie geweest daar naar dat Zeeland. En die doet dat verzoekje even speciaal voor hem en Wilma. En nou, op de vraag, was het leuk? Ja, superleuk. Beetje rondrijden, stadjes bekijken, strandjes pakken. Het terrasje doen. En op de vraag wat dan het leukste was in Zeeland. Nou, de sluis, de Griek en het biercafé. Veel speciale bieren voor nog geen 4 à 5 euro. Kijk. Nou, Dave, laat maar even weten wat dat was. Dan moeten we dat ook nog een keer aan gaan zoeken. En kijken, wat hadden we nog meer hier? De oma van Brian. Die promoot elke dag haar kleinzoon. En dat gaat over Brian Jongsma. Die heeft een liedje gemaakt over España. Señorita Española.

Sonso Basili. En is het ja, is het nee? De jongeman kreeg de muziek al met de paplepel ingegoten. Want als jochie speelde hij natuurlijk al gitaar in de beroemde familie van de Sonso's. Ja, John West, hè, dat is familie van hem, die spoorde hem aan om ook te gaan zingen, want dat deed hij ook best wel goed. En sindsdien is het lekker bezig met Sonso. Sonso Basili. En je hoort het hier op Radio NL. We gaan naar Martin Dams. Je weet wel,

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden... en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen... en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad... moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt... terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen... en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop... en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe... en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Rainbow Events.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
2: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Bouwcenter Concordia.
6: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Lekkere van Albert Heijn.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staat op de A7 tussen Heerenveen en Hoorn. Tussen Breesanddijk en Den Hoeven 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem bij Wageningen, daar staat bij Waterberg 6 kilometer op je te wachten, 9 minuten. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, daar ook 3 kilometer file. Dan op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven om precies te zijn, 9 kilometer, 13 minuten, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 2 hele lange inmiddels op de A15, Rotterdam richting Gorinchem tussen Ridderkerk en de Noordtunnel. 3 kilometer, 60 minuten vertraging door technische problemen. Heeft iets met die brug te maken of zo. En dat geldt ook voor de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik Ido Ambacht. Daar staat ook 60 minuten bij door diezelfde technische problemen. Nou, sterkte daar. En even kijken, hopen dat je genoeg brandstof of stroom hebt voor je airco. Op de A50 Arnhem richting Oosten staat ook nog eentje bij Valburg, bij Bankhoef. 6 kilometer, 19 minuten. Komt daardoor een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. Misschien kan je het helpen. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen afrit Nijmegen en Kuik, staat ook 10 kilometer. 46 minuten komt daar door een ongeluk. Nou, dan de laatste, die vinden we bij Geleen. Geleen naar Aken tussen Koendenberg en de Duitse grens. 3 kilometer, heeft alles te maken met controles. Nou, en dan nog even de, liedje wat eraan komt. Zometeen de Hollandse Nieuwe van Marco Schuitmaker. Dat is de Hollandse Nieuwe. Die heet Loesoe. En we hebben Amar voor je nabidding met Stem in je hart. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, ik had het even verteld. Dat trok al kom, man. Schiet op. Muziek. Hey.
11: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
11: Radio

Soep. De nieuwe. Hollandse nieuwe. En ik denk dat het komt van Donnie, hè? Dat kan niet anders. Donnie is een maat van Marco. En Lusu is, is een ander woord. Hoe heet dat? Straattaal heet dat dan. Dat betekent zoiets als losgaan, vandoor gaan of helemaal uit je dak gaan. Dat is Lusu. Nou, dat is een nieuwe single dus van Marco Schuitmaker. Feestplaat. Goed. Ja, even wat liefde hier. Niet alleen... ook over broederliefde, want Kim de Vries doet een mooi berichtje uit Moerdijk. Ze zegt, zou je even voor mijn broer, Wouter, een nummer kunnen draaien? Jeroen van Zels met Griekse Nacht, echt een geweldig nummer. En ik wil mijn broer de groeten doen, omdat hij ook alweer aan het werk is. Hij zit op een graafmachine en hij luistert mee. En hij is altijd heel lief voor zijn zus, staat hier. Een superbroer, zo omschrijft ze hem. Nou, dat is toch geweldig dat dat kan. En ook Volkert vanuit het Sprookjesbos. Daar wonen meer. Jan Mommerstegen woont daar ook namelijk, onder de paddenstoel. Hij is ook een vriend van hem. En of ik even een liedje voor hem wil draaien. En dan, als het kan, Rocco Granata met Zomersprutjes. Dat zijn van die zomerliedjes waarvan je denkt van, ja, dat is mooi om even te horen. Ook. Ja, ik word blij van. Dus ik ga even de kast in.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Carwash Hoge Zand natuurlijk. Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
8: Bla, bla, bla, bla.
7: Welke mogelijkheden zijn er?
8: Bla, bla, bla, bla.
9: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Let's go!
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Is Radio NL.
18: Altijd aan.
17: Radio NL. Altijd aan.
19: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: En voor het weerbericht moet ik het zelf even doen vandaag. We beginnen even met de temperaturen in deze nieuwe week. Die zijn zeer hoog. Want vandaag wordt het 30 tot 35 graden. Dat zal niet ontgaan zijn. En daarbij is het ronduit zonnig. Maar gedurende de avond dan stijgt het vanuit het zuiden de kans op onweersbuien. Dus dat kan gebeuren, een onweersbuitje her en der. En ook morgen blijft het nog heet met temperaturen boven de 30 graden. En vanaf woensdag, ja, dan zal het iets kouder gaan worden. En dat is misschien ook wel aangenaam, toch? Nou, dan nog even een spreuk. Want Jan Visser is op vakantie, dus ik moet mezelf even redden hier. De spreuk luidt als volgt. Heel kort en krachtig. Augustus zon. Wacht even. Jan, ben je daar wel?
23: Ja.
22: Oh, ik kon je niet bereiken net. Goedemiddag trouwens.
23: Ja, ik zat er.
22: Ik zit hier een heel weerbericht aan, joh.
23: Ja, ik zit keurig op je te wachten.
22: Nou, dan doen we het even opnieuw, Jan. Wat gaat het weer worden de komende dagen?
23: Ja, maar laten we maar starten bij de dag van vandaag dan.
22: Ja, doe dat.
23: Het is inderdaad zonnig en warm. Temperatuur is op veel plaatsen is al inmiddels al gestegen tot 30 graden en hoger. Lelystad zit al op 30 graden. Het Salland en in het zuiden van het land zelfs al 32 tot 33 graden. En daar kan het vanmiddag 35 tot 36 graden worden. En op de Wadden 28, 29. In Zeeland, het westelijk deel van Zeeland, is het ook wat minder heet dan in het binnenland. En dat komt omdat daar de wind inmiddels al uit het westen waait. Dus daar blijft de temperatuur ook beneden de 30 graden. En dat geldt ook voor de stranden van Zuid-Holland. Mm-hmm. En dat die westenwind hangt dan samen met een zwakke storing die over ons land trekt, die verder nog geen buien veroorzaakt. Want het is vrijwel overal zonnig. Slechts hier en daar wat plukken onstabiele bewolking. Maar mocht het tot een bui komen, dan is dat vanavond in het zuidoosten van het land. Nou, de komende nacht in het midden en oosten nog kans op een bui. Voor de rest droog weer, een klamme nacht ook trouwens. En de wind die waait uitgezonderd het oosten, waait die tijdelijk uit het noordwesten, waardoor het vanavond in de kustgebieden wat afkoelt. En dan morgen is een zonnige dag, althans in de ochtend veel zon. In de middag komt er meer bewolking en kan er vooral in de oostelijke helft van het land een regen- of onweersbui ontstaan.
0: Kijk.
23: Het wordt een klamme dag, drukkende warmte. En de wind die waait uit het zuidwesten, later uit het westen, en is zwak tot matig. En dan koelt het in de loop van de middag in de kustgebieden wat af. En aan woensdag is het minder warm, nog wel in het binnenland boven 25 graden. Misschien verder kans op een enkele bui. En donderdag en vrijdag is het dan aangenaam weer 22 tot 24 graden. En wellicht op vrijdag weer een wat grotere kans op een bui.
0: Ja. Wat vond je ervan, Jan? Deed ik het goed?
23: Ja hoor. Ja. Ja.
0: Hey, en heb je een mooie vakantie gehad? Of?
23: Ja, prima. Ja,
0: ja, mooi man. Ja, ik meende ook al dat je er was, maar ik was wel aan het schreeuwen en brullen op de voorkant. Maar ik hoorde
23: ik was juist, ik had ingebeld. Dus ja.
0: Nou, opgelost. Heb je nog een leuke spreuk ook?
23: Jazeker. Morgen is het Sint Dominicus, de stichter van de Orde der Dominicanen. En de man steekt ook graag een sigaartje op, want hij is patroon van de sigarenmakers.
0: Oh.
23: En de volksweerkunde zegt, is het heet om Sint Domien, gezult een strenge winter zien. Nou ja, dat moeten we allemaal nog maar zien.
0: Ja. Dankjewel man, en mooi dat je er weer bent, Jan.
23: Oké.
0: Ieder zijn ding, hè?
23: Ja, zo is het.
0: Zo is het. Hey, fijne dag, en ik heb westenwind er even bij gezocht, en dan hoorde ik je net roepen, dus
23: ja.
0: Daarna winnen. Hey, en ik spreek je morgen weer, hè?
23: Ja, tot morgen, Sam.
0: Ja, tot morgen.
23: Hoi.

0: wat energie heeft die tante.
1: Ja.
0: Monique Smit. En ze doet het goed, hè? Ja, streeft haar broer voorbij. Als ze dat niet is ook, hè? Met al die optredens en zo. Niet normaal, man. Hij heeft soms ook vervelende verhalen en uit het leven gegrepen. Chris de Vries uit Enschede heeft dat even heel zwaar. Die zit alleen in Italië, verkering uitgegaan, nieuwe liefde gevonden. Ging ook weer niet goed door spanningen. Dus ja, hij vraagt een liedje aan wat hem een beetje op kan beuren. En dat is het nummer van Jannes, Verder met mijn leven. Ga ik zo draaien, Chris, en heel veel sterkte met alles, man. En Christian uit Berg op Zoom, Christian Simonus. Beste Hessel, mag ik een verzoekje aanvragen van Jannes? Met wij vieren het leven voor mijn vriendin Henny, die geconfronteerd werd met een vervelende ziekte. Ja, het zijn allemaal wel verhalen uit het leven. Dus ik heb al gekozen voor de eerste dan. En ook jullie heel veel sterkte toegewenst. En zo meteen ga ik voor Richard Fokema uit Sneek een liedje draaien. Speciaal voor Gerard en voor Sietske. En dat moet een mooie zomerse vakantieplaats zijn. En daar ga ik nog even naar op zoek. En als je mij wilt helpen daarmee, wat zou dan het beste in dat stramien passen?
2: Weet jij het?

zomersliedje van de Sunstreams. Genieten op Radio NL natuurlijk, als het lente wordt in Amsterdam. En ik krijg hier ook een verzoekje vanuit, van achter de kachel vandaan. Het gasfornuis Leekstermeer in Nietap. Daar staan een aantal collega's, Jeroen en Frank en Jesse. En die willen heel graag deze plaat horen. En waarom? Geen idee. Ze vinden gewoon een mooi liedje.

0: Sommige liedjes hebben achterliggende verhalen. Het klinkt als een gewoon liefdesliedje. Maar dat is het niet.
1: Nee.
0: Het is namelijk een heel droevig verhaal. Frank Boeien, de man die het uitbracht in 1985, die liep destijds door het Kronenburgpark in Nijmegen. En dat was destijds een tippelzone. En hij herkende daar een oud klasgenote. En zij bleek heroïneverslaafd te zijn. En werkte daar als prostituee. En dit aangrijpende voorval vormde de inspiratie voor het lied Kronenburgpark. Met de regel, ga die wereld uit. Roept hij haar toe eigenlijk zo van, nou, je moet daaruit, weet je. Dus dat. Maar goed, we draaien het wel met op verzoek voor de mannen in de keuken daar aan het Leekstermeer. Heel veel succes jongens met een mooie weer. Jullie zullen wat druk hebben daar. Hè? Misschien hebben jullie ook wel een schnitzelwagen. Hebben jullie dat, een schnitzelwagen? Hey, vorige week was hier nog de Hollandse Nieuwe. Een plaatje van de Dolly Dots in een nieuw jasje gestoken door de gebroeders Co. Ja! Proud to be found! Hey, hey. We gaan zo meteen sowieso het feestgedruis in, want ik krijg hier een gast. René van het Plein schuift zo aan hier bij Radio.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rollo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl.

0: in of doneer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan. Anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
4: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
5: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen even met je doornemen. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek, er staat tussen de Lutte en de grens 10 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, daar ook wat problemen, 43 minuten aanschuiven over zo'n lengte van 5 kilometer. Nou, dan de A9 nog, Amstelveen richting Alkmaar, Rotterpolderplein naar Velzen, wegwerkzaamheden 18 minuten, 6 kilometer. En we hebben er eentje op de A12, Utrecht-Den Haag, tussen Harmelen en Nieuwebrug. Defect voertuig, 10 minuten vertraging. Nou, en dan nog wat flitsers, die heb ik er ook voor je in aanbieding. Op de A2 staan ze bij Nieuwer Ter A, dat is bij 46,7. En op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen 48,4. En ook in de polder bij Lelystad oppassen bij 85,6. Dan op de A9 bij Heemskerken, Alkmaar richting Haarlem bij 56,7. En bij Hilversum naar Almere bij Laren de A27, 96,1. En dan de laatste, die vinden we bij Ulvenhout vanaf Tilburg naar Breda. A58 heeft er met de paal 57,5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, voor de mensen die willen, die kunnen meekijken op radionl.tv. Want hij zit hier in levende lijven naast me, René van het Plein. Ja.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Toen stond hij nog in het klooster. René Karst. En una cerveza por favor. Nou, ik moet het even proberen uit te leggen. Want wat ik hier heb zitten is een bijzonder geval. Mag ik dat zo zeggen? Of?
1: Nou, jij mag alles zeggen.
0: Ja?
1: Ben ik
0: ja, ja, even, want we hebben elkaar in Oostenrijk ontmoet. Toen vertelde je mij dat jij ook zong en dat je dat eigenlijk voor de hobby deed. Je komt uit Limmen, dat was de link naar Bert, hè, Bert Schenau, de lokale burgemeester van Westendorf,
1: ja.
0: Stefan Storm. En zo kwam van de een kwam het ander en toen kwam er zomaar een melding dat jij een liedje had gemaakt. René van het Plein in de House en eigenlijk heet je René Schellevis. Dat klopt, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja. Hey René, want jij bent net terug van vakantie. Laten we het daar even over hebben. Hoe was dat?
1: Ja, dat was geweldig.
0: Ja, waar heb je gezeten?
1: We hebben in Kroatië gezeten, in een rondreis met de camper gemaakt.
0: Ja, ja. Wil je microfoon ietsje dichterbij houden? Dat is even handig. Ja, zo. Hey, toen ging jouw liedje lopen. Want jij bent degene die, die dat aandurfde om schijn te liggen op mij op te nemen.
1: Ja, ja, ik vond het een leuk nummer. En als ik met een optreden zong, deed iedereen mee. En ik vond alleen het intro wat te lang. Omdat we zijn in een nieuwe tijd beland. Alles moet sneller.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, ik laat hem opnieuw opnemen. Nieuw maken.
0: Ja. Maar dat is best wel merken, want je hebt nog nooit wat opgenomen.
1: Nee, klopt.
0: Maar je zingt al, hoe lang is het geleden dat je... Want je was de zingende barkeeper of zo?
1: Ja, ik stond vroeger achter de bar.
0: En waar was dat?
1: Dat was in Uitgeest, in Bonacera, in Joppe. Daar zong ik achter de bar. Ik werkte achter de bar, ik zong achter de bar. En ja, dat was gewoon hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En maar goed, toen... Dan komt het gezinsleven naar voren en toen is het zingen weer achterwege gelaten.
0: Ja. En je hebt een goedlopend bedrijf opgezet inmiddels?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan dat zingen daarnaast ging gewoon door? Of?
1: Nou, dat niet voor publiek, maar dan zat ik achter mijn keyboard thuis. En,
0: Je speelt ook keyboard?
1: Ik speel ook keyboard, ja.
0: Oh, dus je kunt zo met een one-man show op pad?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Dat vind ik niet makkelijker.
0: Ja, want je bent, ja, je hebt dan in die vroeger dan achter die bar staan zingen. Maar werd je dan ook geboekt voor optredens? Of?
1: Nou, dat niet, want ik stond altijd achter de bar. Dus ja. dat ging niet. En dat wilde ik toen op dat moment ook niet.
0: Maar nu wil je dat wel?
1: En nu wel, ja. Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Hoe komt dat dan opeens, die ommekeer?
1: Nou ja, eigenlijk 3 jaar geleden is dat begonnen. Ik was in een kroeg aanwezig en er werd gevraagd of ik wilde zingen. Dat heb ik gedaan. En hij zei, ik ga je boeken. En ik zeg, joh, ik, dat weet ik niet. Ik weet geen tekst meer uit mijn hoofd. Maar goed, hij belde. En ik ben toen toch het aangegaan. En jij kreeg er zoveel energie van dat ik het hartstikke leuk vond. Ja. En ik ben eigenlijk weer flink gaan oefenen en installatie gekocht. En op pad gegaan. En ja, van het een komt het ander. En ja, zo
0: muziek heb je nodig in je leven. Dat is...
1: Absoluut. Ja. Absoluut iedereen.
0: Hey, en dan kom je bij een van de beste producers terecht. Hoe is dat dan gelopen? Want dat is natuurlijk wel bijzonder. Jij zit bij Dylan van der Veen.
1: Ja, nou eigenlijk kwam die via 2 wegen op mijn pad. Eén via Dennis van Dam. Die mij de tip gaf. Joh, we gaan eens met Dylan praten. En achteraf hoorde ik dat mijn zoon ook daar een lied heeft laten te maken.
0: Dus ja, mijn zoon zingt ook?
1: Mijn zoon zingt ook, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Hoe heet hij dan?
1: Menno Schellevis.
0: Oh, Menno.
1: Ja.
0: Menno Schellevis, oké.
1: Ja.
0: Ja, ik heb hem nog niet voorbij zien komen.
1: Nee, goed, maar ook hij is meer feest-dj.
0: Oh ja.
1: En die wil het nu meer gaan naar het zingen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, ik stel voor om even naar het liedje van je te gaan luisteren. Want
1: leuk.
0: Je hebt maar één liedje, dus...
1: Ja, er kan er maar één zijn.
0: Ja. Dus ik ga zo meteen even joker inzetten. Hoe we dat doen, weet ik nog niet. Maar in ieder geval, mensen die... die meeluisteren. Zouden die bijvoorbeeld een berichtje kunnen laten sturen naar je? Wat ze ervan vinden?
1: Ja, graag.
0: Sta je open voor alles?
1: Mag ik sta voor alles voor open, ja.
0: Oké. Okay. Nou, daar gaan we. René van het Plein. In een mooie productie van Dylan van der Veen. En dan gewoon het liedje waar we al eeuwen op gewacht hebben... dat hij een keer in een vlotte, knallende versie uit zou komen. Hier is

0: Ja, prachtig. Dat is toch geweldig? Daar moet je toch trots op zijn, lijkt me.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja. Zit even naar die videoclip te kijken. Heb je nou Corrie Konings op de accordeon zitten?
1: Ja, goeie, hè? Dat is de lookalike. Zangeres Connie, ja.
0: Oké. Ja, want die videoclip bekeken we net even. Er zitten meer bekenden van je in.
1: Ja, de drummer is mijn zoon Menno.
0: Ja.
1: En de gitarist, dat is Maurits Hazeleger. En Connie dan.
0: Ja, en die Hazeleger is bekend van wat, zei je net?
1: Ja, TikTok, hè. Ja? TikTok, een hele bekende TikToker.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, ik ken hem niet, maar...
1: Zijn vrouw is Emma Lacroix van Rijk.
0: Oh ja, die ken ik wel, ja. Die is hier vorige week geweest, wat wil ik nou? Ja, zeker.
1: Zie je, dat bedoel ik.
0: Die doet ook met Jan Roos iets, zei hij
1: of
0: zo.
1: Klopt.
0: Oh, dat is hij.
1: Ja.
0: En met een schaapje of zo, wat zei hij nou?
1: Ja, Jaapie Schaapie. Jaapie is heel bekend, heel mee.
0: Ik moet er ook meer in verdiepen. Ja. Dat.
1: En dat is weer een vriend van mijn zoon, dus vandaar een klein wereldje.
0: Allemaal niet bij te houden.
1: Ja.
0: Maar die Corrie Konings, dat was wel grappig, toch? Want jullie zochten nog iemand, of tenminste Ronald Fris van Rood is Blauw. Die heeft jouw clip gearrangeerd.
1: Ja.
0: En toen was er niemand voor de accordeon.
1: We hadden niemand voor de accordeon. En hij had wel een dubbele afspraak en zij zat daar te wachten tot we klaar zijn. Toen kreeg ze een accordeon.
0: Dus de lookalike Corrie Konings van accordeon. Ja. Oké, doet het wel goed, moet ik zeggen.
1: Ja, nee, ze kunnen nog spelen ook. Ja.
0: Hey, Manu, ik heb geen liedjes meer van je. Wat wil je nog? Wat is de toekomst? Wat wil je eigenlijk, René van het Plein? Wat gaan we doen?
1: Ja, ik heb de smaak te pakken nu. Dus ik ga wel door. Ik ga wel door.
0: Ja, want je liedje wordt net gedraaid op de radio. Hè? Bij ons al een paar dagen. Wat zijn dan de reacties en hoe gaat dat dan?
1: Ja, ik krijg filmpjes door van bouwradio's. Dat soort dingen. Tuurlijk, ik krijg appjes.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Maar ook boekingen, want dat is wel een knalplaat die je eigenlijk goed op een feestje kunt gebruiken.
1: Ja, precies. Die komen binnen, ja.
0: Echt?
1: Ja, absoluut.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Hey, we gaan even Corrie Konings draaien. En dan zometeen nog even Dennis van Dam. Hè?
2: Er hangt iets in de lucht.
0: Leuk, man.

0: Begin je op zoek naar pallets?
1: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
6: klus onder tools. Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Deals bij Bol.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Marco de Hollander en twee armen en een zoen. Ja, ik heb hier wel interessante gesprekken achter de schermen ook met René van het Plein, René Schellevis. René, je bent succesvol ondernemer, je hebt 3 bedrijven. En er is een dag geweest, toen zat jij op de bouw. Tenminste, je was bouwvakker gewoon.
1: Ja.
0: En toen besloot je om het helemaal anders te gaan doen.
1: Ja, dat klopt.
0: Neem ons even mee, want stel dat er nou een bouwvakker luistert die denkt van ja, ik wil dat ook.
1: Ja. Nee, ja, goed, ik werkte op de bouw als eerst als tegelzetter, later als timmerman. Ja. Toen kreeg ik de kans dat ik 33 was om een keukenbedrijf over te nemen. Dat heb ik toen gedaan.
0: Maar had je iets met keukens dan, of?
1: Nou ja, ik had ze wel eens geplaatst, maar ik weet er eigenlijk niet, nee. Het verkoopvak, alles moest ik leren. En ik zat daar alleen en doe het maar. Ja. Maar dat lukte. Ja. En dat lukte eigenlijk zo goed dat ik eigenlijk een jaar later werd uitgeroepen als tweede beste keukenzaak van Nederland. En eigenlijk de beste van Noord-Holland.
0: Ja joh.
1: Ja, en goed, dat heb ik later uitgebouwd met een tweede filiaal in Uitgeest. En dat liep goed. Dat ging goed. Alles ging fantastisch.
0: Ja. Adverteer je al bij ons, of niet?
1: Ja, toen adverteerde ik al bij jullie. Ja, klopt. Ja.
0: Kijk, dat heeft geholpen waarschijnlijk.
1: Ja, dat zal het zijn.
0: Ja. Ja, maar je liet mijn stem horen van die Arend Langeberg. Die deed jouw spot toen. Fantastisch, man.
1: Ja, dat is al een paar jaar geleden inderdaad. Maar, klopt.
0: Maar goed, je hebt dan toch die drive om iets te gaan doen wat je gewoon uit het niets. En nu zitten kinderen, alles en de vrouw, alles zit in de bedrijven.
1: Ja.
0: Maar wat is dan, heb je dat nu ook met die muziek? Dat je dat diezelfde drive hebt?
1: Of? Ja, wat ik al zei. Ik bedoel, het begint wat te lukken. En je krijgt er al meer energie van. En ik wil er wel mee door.
0: Maar je moet wel risico lopen. Ook met die bedrijven die je toen opgezet hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je vast ook wel een slapeloze nachten gehad?
1: Ja, absoluut.
0: Toch?
1: Ja. We hebben alle crisissen meegemaakt. Dus die slapeloze nachten zijn er zeker geweest.
0: Ja.
1: Maar goed, het is ook weer goed gekomen.
0: Ja.
1: En dan krijg je wel een beetje vertrouwen erin.
0: Fantastisch, man.
1: Ja.
0: Hey, en nu, dat liedje. Je hebt maar één liedje. Schijn een lichtje op mij. Maar we hadden achter de schermen hadden we het er even over. Van, goh, zijn er nog voorbeelden van zangers bijvoorbeeld die ook zo keihard vechten om er maar te komen? En toen zei jij gelijk van, ja, natuurlijk, Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: Zie nou waar die nu staat.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Bizar, hè?
1: Geweldig.
0: Hey, ik ga zo meteen nog één keer je liedje draaien. Dat kan mij het schelen, want we hebben niet meer. Dus. René van het Plein hier in de house. Radio NL. En dit is Rutger.
2: Denk

0: Het is de gezellige krullenbol.
1: Danny Christian, Suzanne.
2: Nou, René.
3: Ja.
2: Hoe voelt dat om hier te zitten?
3: Ja, superleuk.
2: Apart, hè?
3: Ja, heel apart.
2: Ja.
3: Nieuwe leving.
2: Ja. Hey René, jij bent, zie ik op je website, erg actief op van allerlei feestjes, hè? Kampioenfeesten, voetbalfeesten, braderieën. Wil je niet groter of kleiner? Of wat wil je precies?
3: Ja, groter altijd leuker natuurlijk, hè? Hoe meer ziel, meer vreugd.
2: Ja, toch?
3: Ja. Nee, absoluut.
2: Maar je bent ook gewoon te boeken voor een verjaardagsfeestje voor 10 man.
3: Nou ja, dat hoop ik niet. Dat is,
2: 10 is te weinig.
3: Maar dat kan ook. Ja, natuurlijk.
2: Hoe meer dan?
3: Nou ja, hoe meer mensen, hoe meer gezelligheid natuurlijk, hè?
2: Ja.
3: Ja. Nee, dus dat lijkt me wel leuk om het even een keer groter aan te pakken, ja.
2: Ja. Hé, hey, maar wat kunnen we... Want je hebt nou dat liedje gemaakt, hè, van drukwerk. Hebben ze al gereageerd? Heb je Harry Slinger al gehoord? Of,
3: Nee, die heb ik nog niet gehoord.
2: Nee?
3: Nee. Jammer.
2: Ja, nou, wie weet.
3: Maar goed, misschien we hebben nummer niet.
2: Wie weet komt dat nog. Je weet het nooit, hè?
3: Ja.
2: Hey, en dan heb je nog wat leuks in de planning staan voor de mensen die jou kunnen bekijken ergens?
3: Ja, ik weet de agenda is niet zo uit mijn hoofd. Maar ik weet wel, ik sta in Limmen, in de Heren van Limmen.
2: Ja?
3: Met de kermis van Limmen.
2: Ah.
3: Met eerste deuntje op maandag.
2: Ah, oké.
3: Okay. Een groot feest.
2: Dus daar sta je bij?
3: Ja.
2: Oké, okay, nou weet je, ik heb het je beloofd. Ik wil je bedanken voor het komen naar de studio. Ik ga nog één keer je liedje draaien ook. Omdat
3: Super.
2: Je niet meer op je repertoire hebt.
3: Nee.
2: En ja, ik wens je een hele mooie carrière toe natuurlijk. Want ja, je begint er nu echt aan. Je gaat er vol voor, zeg je.
3: Ja.
2: Dus we zijn benieuwd wat het... Weet je al wat daarna komt? Of is dit maar
3: Nee, we zijn al ergens mee bezig, ja.
2: Echt?
3: Ja,
2: ah,
3: ja, okay. Dat was heel spannend. Maar,
2: moet de Dylan even uithoren dus.
3: Ja.
2: Die weet het wel.
3: Ja, denk het wel. Ja.
2: Dankjewel voor de komst naar de studio, René.
3: En zal jou ook hartstikke bedankt. En tot de volgende keer.
2: Ja. En succes, hè.
3: Dankjewel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
8: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen, maar kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bode Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Rainbow Events voor openings.

0: Spotfans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Schroevendump.nl.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
11: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
12: Goedemiddag, 3 uur geweest, een nieuwe werkweek en een nieuwe middagshow op Radio NL met aan een allereerste ANWB verkeersinformatie. Er staan vooral files door wegwerkzaamheden van en recreatieverkeer momenteel. Dit zijn de files die momenteel opvallen. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler, een half uur door een ongeluk. Weg is daar momenteel dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Beverwijk, 11 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens, 10 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Door een kapotte auto sta je daar een kwartiertje vast. Onder flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Amsterdam-Utrecht 48.4. A2 Eindhoven-Maastricht 188.3. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.7. A12 Utrecht-Arnhem 85.4. De A27 Utrecht-Almere bij 114.8. A50 Zwolle-Apeldoorn 229.4. De A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5. En verderop bij 74.2. En de laatste die vind je op de A58 Tilburg-Breda bij 57.5. Goeie reis.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ivo Pasveer!
12: Goedemiddag, nieuwe muziek van Thomas Bergen. Hoor je zometeen naar Vincent. Dit is alles wat ik hebben wil.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

Oké, stel je voor, je woont toevallig in de buurt van Alphen aan de Rijn en je bent iemand die regelmatig naar de supermarkt gaat. Nou ja, dat is zo ongeveer iedereen. Nou, stel je dus voor dat je daar dan ineens Thomas Bergen tegenkomt. Hij woont ergens in de buurt van Alphen aan de Rijn, geloof ik. Dan zou je hem zomaar eens flirtend kunnen tegenkomen. Wacht even, wat? Ja, afgelopen week was deze man het gesprek van de dag op alle verschillende juice-kanalen op Insta en TikTok. Het schijnt namelijk dat zijn relatie met Victoria inmiddels alweer uit is. Hij heeft haar uit zijn Instagram-bio gehaald, volgt haar ook niet meer op Insta. En vervolgens is er volgens bronnen aan die juice-kanalen gemeld dat hij flirtend en kijkend door de supermarkt liep. Troubles in Paradise bij Thomas Bergen. En als je de keuze had, dan is het waarschijnlijk om te flirten, denk ik. Je hoort hem zojuist bij Radio NL. Het is maandagmiddagshow met zometeen Mike Versteeg, Milan Milano. En iets na 4 uur, jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Eerst terug in de tijd. Dit is VOF de Kunst. We zitten.

Met een gekneusde enkel kun je geen eredivisiewedstrijden voetballen. En met aanhoudende stemproblemen is een zangcarrière onmogelijk. Nou, dit zijn de letterlijke woorden van Milan Milano 13 jaar geleden toen hij stopte met zingen. Hij had aanhoudende stemproblemen en verdween daarna van de aardbodem. Maar goed, de muziek blijft en dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Milan Milano en Voel je dan niet in de middagshow van Radio NL. En dit is nieuwe muziek, de nieuwe Donnie en Robert van Hemert.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: achterbaan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Och, het piratenkoppel Lucas en Gea, het prachtige De Waarheid. En denk je nu van, joh, dit liedje heb ik altijd al een keer willen live willen horen. Staat nog bovenaan mijn bucketlist, maar het is nog steeds niet gelukt. Ja, of je wil het gewoon voor de zoveelste keer live horen. Want heel eerlijk, het is altijd wel gezellig als Lucas en Gea op het podium staan. Zondag, dan gaat het gebeuren, hè. Radio NL Zomertour in Roden. Vanaf 12 uur op het evenemententerrein in Roden. En ze zijn erbij, Lucas en Gea. En ze nemen ook heel veel leuke collega's mee. Rutger van Barneveld is erbij. Henk Wijngaard, de legendary Henk Wijngaard. Inclusief zijn truck, hè, die neemt hij mee. Dus die kun je ook nog eventjes goed gaan bewonderen op de Zomertour in Roden. Corrie Konings is erbij. Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel, Even Serieus, Stef Eckel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterken en nog veel en veel meer. Aankomende zondag vanaf 12 uur in Roden op het evenemententerrein kun je gratis en voor niks naartoe om alles live mee te maken. Maar joh, denk je nu van, joh, ik woon ergens in het zuidelijkste puntje van Limburg. Hoe heet het ook alweer? Niet Maastricht, IJsden is dat volgens mij toch? Het zuidelijkste puntje van Limburg. Dan kun je ook alles live volgen. RadioNL.tv. Alles in high definition beeldkwaliteit. En dan hoef je niks te missen van de Radio NL Zomertour. Waar je ook

Volgens mij staat hij tegenwoordig ook op zo'n streamingdienst. En ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar ik vind het heerlijk om af en toe gewoon van die oude films te kijken uit je jeugd. Of van jaren geleden. Ja, en dan kijken of je de scènes nog een beetje herkent. Nou, laatst heb ik dat eens een keer met Mannenharten gedaan. En daar zat dat liedje van Nielson en Bluff ook weer in. Stiekem daarom wel een klein beetje herontdekt. Leuk liedje blijft het. Het is maandagmiddag. Dit is Radio NL met het beste van eigen bodem. Dit is Gerard Joling.

Ah, je weet het toch wel, je zit goed bij Radio NL. Hè? Voor alle pabeltjes uit het verleden die je lekker luidkeels kunt meezingen. Maar ook voor gloednieuwe Nederlandstalige muziek. Dit was Frank van Etten en Ik dans altijd door het leven, zijn de allernieuwste. En dit is een gast die vorig jaar doorbrak met Lotje. Weet je dat nog? Dat was een joekel van een zomerrit. Samen met Jopke van Dobbenburg. Maar goed, ze zijn inmiddels ieder hun eigen weg gegaan. En er is een eerste solo-single, Roeland Beelen. En dans voor Dilemma. De een heeft

0: agrarische sector en aanverwant. Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rolloen.
2: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse DAK, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
2: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans. Bouwcenter Concordia.
3: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
4: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Er staan vooral files door wegwerkzaamheden en recreatieverkeer. Je staat vast op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Weert Noord en Grotten. Momenteel 10 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Beverwijk Oost door wegwerkzaamheden een kwartier. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar de grens 12 minuten. En de laatste A15 Gorkum-Rotterdam tussen Alblasserdam en Ridderkerk. Er is daar een ongeluk gebeurd. Momenteel 6 minuten vertraging. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Utrecht-Amsterdam 36.5 en verderop bij 48.4. A9 Alkmaar-Amstelveen 56.7. A15 Gorkum-Nijmegen 146.3. A27 Utrecht-Almere 114.8. De A28 Amersfoort-Zwolle 63.8. De A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5. En de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 111.9. Goeie reis.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Eva Pasveer!
6: Goedemiddag, zometeen de Hollandse nieuwe van Marco Schuitmaker. En eerst Frans-Duits.
7: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Vanavond gaan we Loesoe in onze Osso. Marco Schuitmaker en Loesoe. En deze week extra vaak te horen, want het is de Hollandse Nieuwe op Radio NL. Het is maandagmiddag 3 augustus. Ben je al terug van vakantie? Zit je midden in je vakantie of ben je aan vakantie toe? Een van de drie moet het wel bedeel zijn volgens mij. Het is hoogzomer, meer dan 30 graden in Nederland. En dat is vaak ook een mooi moment om eventjes je kledingkast uit te ruimen. Ik heb dat zelf onlangs gedaan, samen met mijn geliefde. Zijn we door mijn kledingkast heen gegaan. En heel veel dingen waarbij ik zei van, ja, dit wil ik houden, zei ze onverbiddelijk. Nee, dit gaat weg, dit gaat weg, dit gaat weg. Ik heb nu een hele lege kledingkast. Misschien heb jij dat probleem ook? Nou, heb ik daar even een mooie oplossing voor. Zometeen gaan we hier op Radio NL namelijk het spelletje van de dag spelen. Afgelopen week deden we Raad wie er praat, hoorde je een BN'er praten. En als je raadde wie het was, dan kreeg je het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Nou, deze week doen we een ander spelletje van de dag. En wat dat is, dat hoor je zometeen.
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de

0: Daan Kanon, Xander de Broussonier en zanger Joël Borelli.
1: Het spelletje van de dag.
0: Oké, if you know, you know. Laat ik dat maar gewoon zeggen. Hey, het is maandagmiddag, 3 augustus. Stefan is op vakantie. En terwijl Stefan op vakantie is, heb ik de prijzenkast maar even leeggetrokken hier bij Radio NL. Daarin gevonden het gloednieuwe Radio NL t-shirt. En toestemming of niet, deze week kun je hem winnen hier op Radio NL. In het spelletje van de dag. En ben je dus echt een van de allereerste Nederlanders die rondloopt in dat gloednieuwe Radio NL t-shirt. Nou, hoe gaan we dat doen? Vorige week met Raad Wie Er Praat. Deze week gaan we dat doen met een nieuw spelletje. Ra ra ra, van wie is de la la la? Dus ra ra ra, van wie is de la la la? Ja, het is algemeen bekend dat in heel veel liedjes er wordt flink wat afgelalaat. En nu maar even kijken of die la la la's ook daadwerkelijk herkenbaar zijn. Je hoort zo meteen een liedje van of een Nederlandse band of een Nederlandse artiest. En ik wil heel graag de titel en artiest weten. Dus titel en artiest als je de la la la denkt te herkennen. Maar let op, ik zeg Nederlandse bands en Nederlandse artiesten. Maar het kan in het Engels zijn. We gaan het spannend maken. Herken de la la la en win prijzen. Dit is

0: Oké, deze is al herkenbaar, denk ik. Herken jij de La La La titel en artiest? Stuur het nu door in de Radio NL app en maak kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. En natuurlijk nog een goed goodiepakket, hoor.
1: Oké!

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: Jansen en de
1: Wit.nl. Dat werkt wel.
4: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Nou, we beginnen de nieuwe week lekker met zeer hoge temperaturen. Want vandaag wordt het 30 tot 35 graden. Daarbij is het ronduit zonnig, maar gedurende de avond stijgt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui. En ook morgen blijft het nog heet met temperaturen boven de 30 graden. Vanaf woensdag volgt een afkoeling. Het is exact 4:30 op maandagmiddag. En dit zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een bosbrand bij het Limburgse Venraai is nu ook een stuk natuur in brand gevlogen vlakbij Rosmalen in Brabant. In het hele land geldt het hoogste waarschuwingsniveau omdat bosbranden nu makkelijk kunnen ontstaan. Een agent uit Roermond is vrijgesproken die terecht stond voor verkrachting, meldt de Limburgse omroep L1. De agent zou een vrouw hebben gedwongen om seks met hem te hebben na een strandfeest, maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. En door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden. En dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen ANWB verkeersinformatie. Vooral files door wegwerkzaamheden en recreatieverkeer. Deze files vallen op A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 10 minuten. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk 7 minuten door een ongeluk. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maan en Soesterberg 7 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Markiezaat en Rilland. 11 minuten komt daardoor een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Onder andere langs de A2 Utrecht-Amsterdam 36.9. De A4 Rotterdam-Antwerpen bij 229.9. A27 Utrecht-Almere 114.8. En de A35 Almelo-Enschede bij 51.3. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister. Het is maandagmiddag, je luistert Radio NL. Spelletje van de dag met als opgave in ra ra ra van wie is de la la la.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Oké, Deetje te weten, stuur titel en artiest door in de Radio NL app.
5: Hij is zo gek als een deur. Dit is het feestje op je radio.
6: Come on, everybody!
7: Oh, feestje,
6: jongen.
5: Oh, you're looking good! Het feestje op je radio. Gezeur met lucht.

0: Och, een van de grootste meezingers van het jaar, Justin De Wild en Cheerio.
1: Het spelletje van de dag.
0: In de mega middagshow van Radio NL, er is gezeur zonder leur. En het spelletje van de dag met ra ra ra, van wie is de la la la? En dat spelen we vanmiddag met Michel, 52 jaar uit Roosendaal en trotse vader van twee kinderen, hè Michel?
2: Ja, het zijn er eigenlijk vier.
0: Het zijn vier kinderen, maar twee maken de rommel, heb ik begrepen.
2: Ja, er zijn er twee kleintjes. Ja? En de twee anderen zijn al uit huis.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, altijd, dat is toch een beetje het lot van een ouder, hè? Dat je uiteindelijk de troep voor je kinderen weer opruimt.
2: Ja, dat klopt. En zeker als ze jong zijn.
0: En uiteindelijk, dan mogen ze zelf een keer de vaatwasser inruimen, hè, als ze ouder zijn.
2: Juist.
0: Ja, precies.
2: Juist, inderdaad.
0: Dat is een payback time, zullen we maar zeggen.
2: Ja, klopt.
0: Hé, Michel, we zitten in ra ra ra. Van wie is de la la la? Ik ben toch even benieuwd naar jouw mening. Vind jij zo'n la la la nou gezellig in muziek, of wordt er te veel gelalaat?
2: Nee, ik vind het hartstikke gezellig. Ik doe het dan zelf ook lekker mee, la la la la.
0: Het is wel simpel, hè? Als een la la la in een liedje zit, dat doe je zo mee. Ongeacht wat het melodietje is.
2: Ja, en ik zeg altijd naar het uurtje lekker los tijdens het koken. En dan sta ik al altijd ook mee te la la la la.
0: Dus. Lekker, man. Nou, we gaan even gokken van wie de la la la is. Dit is de

0: Oké, Michel uit Roosendaal. Was hij moeilijk of easy peasy?
1: Oh, die was easy peasy.
0: Zeg het maar, wie was het?
1: De Hermans House Band.
0: Met?
1: De Outbuild Survive.
0: Ja, natuurlijk! Michel uit Roosendaal, van harte gefeliciteerd. Je hebt het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt gewonnen. Die gaan we opsturen naar Roosendaal. Van harte gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel. En ik zal hem regelmatig gaan dragen.
0: Goed zo. Nou, we doen er ook nog even wat Radio NL goodies bij. We zorgen ervoor dat jij deze zomer goed doorkomt met allemaal Radio NL spullen.
1: Oké, hartstikke dankjewel.
0: Ja, geen probleem. Vraag ik me af, zullen we nog even één keer gaan la la la en dan met de Hermans Houtpunt?
1: Ja, dat is prima.

0: Quarten en de topster uit Tijuana bij Radio NL. Het is bijna 5:00 en je weet wat dat betekent. Uurtje lekker los. Zometeen tussen 5 en 6 bepaal jij een uur lang de playlist hier op Radio NL. Is de maandag een beetje zwaar? Pak dan nu de Radio NL app erbij en vraag je favoriete liedje aan. En als je niet kunt appen, dan kun je natuurlijk ook gewoon altijd even bellen.
1: 088-0200-100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten. Hè? En de DJ leest het meteen.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus op.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: FC Zutphen presenteert het Sesinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl. Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn 2 natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld. Maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht. Maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuiniging op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
7: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
12: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
13: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen het uurtje lekker los op Radio NL. Eerste verkeersinformatie van de ANWB. Er staan alleen files met een bijzondere oorzaak. Bijvoorbeeld op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens een kwartier. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maan en Soesterberg 5 minuten. En laatste op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Door een kapotte vrachtauto sta je een kwartier stil tussen Markiezaat en Rilland. Onder flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Amsterdam-Utrecht 48.4. A7 Groningen-Heerenveen 181.9. A7 Den Hoever-Zaanstad bij 32.5. A9 Alkmaar-Amstelveen 56.7. Ring A10 Koenplein de Nieuwmeer bij 28.7. A13 Rotterdam-Den Haag bij 5.4. A27 Utrecht-Almere bij 114.8. En de laatste A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5. Goeie reis!
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ivo Pasveer!
13: Tot 6 uur bepaal jij de playlist. Wat wil je horen in het uurtje lekker los? Laat het weten via de app.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
2: Oh. Het is 5 uur geweest.
3: De

0: voor jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: drive-in show.
1: De radio.
0: Op je radio.
2: Ben ik jullie klaar voor een feestje?
3: Ja.
2: Zoek dekking!

0: Lekker man, Lars uit Kerkdriel. Dank voor het aanvragen van Damien van Os. Uurtje lekker los. Complete chaos. En de diamantenring. Maar goed, vraag me af wie niet blij zou worden van het diamantenring. Dus vraag me af of dit liedje ook echt berust is op waarheid. Wagen te betwijfelen eigenlijk. Het is 5 uur geweest, uurtje lekker los op Radio NL voor de maandag. Met heel veel appjes die binnenkomen. Sam Kroesen uit Elin die wil graag Russo en Mart Hoogkamer horen met Pakt Mij. Bedankt, zegt hij erbij. Nou, die bedank je wel, die is alvast terecht, want hij komt er zo direct aan. Eerst even naar de telefoon, dan heb ik Raziek uit Scherpenisse, 17 jaar. En meerijdend met je vader op de vrachtwagen, hè Raziek?
1: Ja, dat klopt.
0: Rijden jullie dan ook heel Nederland door? Ga je door Europa heen? Wat is de planning?
1: Vooral Nederland-België.
0: Nederland-België, maar goed, hè, dan heb je eigenlijk al genoeg. Want wat is er mooier dan Nederland en België, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Hey, Raziek, vertel. Jij bent aangestoken door mij.
1: Ja, vorige week vrijdag had je dat toen... dat niemand de zoon van Oyalele aanvroeg.
0: Ja.
1: En dat ik dus speciaal ook voor jou een appje stuurde. Om het te draaien.
0: Maar stiekem ben jij niet ook verliefd geworden op het liedje?
1: Eigenlijk wel.
0: Ik voel me toch wel een beetje verantwoordelijk dat ik mensen fan van K3 maak. Het was niet helemaal de bedoeling.
1: Oh nee, dat was ik wel deels door mijn ouders. Oh, omdat die...
0: oh. K3, zomer van Oyalele, hè?
1: Ja. Yep.
0: Ik zet hem er even bij. Dankjewel, Raziek. Gaan we nog even naar Yannick uit Hapert. Hey Yannick, goedemiddag.
2: Hoi,
0: met je zit op de camping met jouw kinderen Vic en Mike in Roggel. Ja.
2: Dat klopt helemaal.
0: En jij vraagt eigenlijk een liedje aan voor jouw kinderen.
2: Ja, dat is Op de Camping van Oma Henk.
0: Eerst je lekker los!
3: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
3: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
5: Nou,

0: Eerst niks te zien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen. Lekker wild. Dancing together.
2: Zijn pas uit troost door wie wetter. Kan er niet een beetje zachter? Dat is wel hoe laat het is.
3: Tijd voor muziek.
4: Helemaal mis.

0: at that circus!
1: Uurtje lekker los!
2: Gekkenhuis!
1: Complete chaos!
3: Hé man, dit is geweldig! Meer van die rommel op de radio!
4: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

Oké, dit is echt eventjes met topografische kennis. Hè. Dit is voor de laatste keer dat ik je getraind heb op de basisschool, denk ik. Daarom nog van die topografietoetsen, weet je dat nog? Elim. Volgens mij is dat een heel klein plaatsje in Drenthe. Oh, oh. Hoop ik. Ik hoop dat het goed is, anders sta ik niet mooi voor piemel. Sam uit Elim, die vroeg deze aan. Pakt mij van Russo en Mart Hoogkamer. Nou werd Mart heel vaak aangevraagd vandaag. Onder andere door Stefan uit Assen-Delft. En ik zag ook Heidi uit Bergen-op-Zoom binnenkomen. Die wilde graag Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer horen. Voor mezelf en mijn schatje Suske van Broekhoven. Nou, ik hoop toch stiekem wel dat deze ook goed was, Heidi. Het is het uurtje lekker los voor de maandag. Met Laurens Blokvoort uit Zwolle. Die eventjes een piratenplaat wil horen. Goedemiddag iedereen. Ik wil graag Ga maar weg van Jannes horen. Groetjes van Laurens uit Zwolle. Laurens, daar komt-ie.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie

0: Informatie www.agripersoneel.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
5: Bouwcenter Concordia.
4: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
6: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
5: Bouwcenter Concordia.
7: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook. Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
14: Nou, het is je ongetwijfeld opgevallen. Het is warm in Nederland. De weekstart is er ook echt met hoge temperaturen. Momenteel nog steeds 30 tot 35 graden in een groot deel van het land. Daarbij is het ook ronduit zonnig. Maar vanavond dan stijgt vanuit het zuiden wel de kans op een onweersbui. Vannacht dan is het ook warm met temperaturen boven de 20 graden... en een hoge luchtvochtigheid. En ook morgen blijft het nog heet met temperaturen boven de 30 graden. En vanaf woensdag dan volgt weer afkoeling. Het is 1 over de half 6. Dit zijn de ANP headlines.
15: Goedemiddag, dit is de ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit Bergen-op-Zoom zou zich hebben willen aansluiten bij een Afghaanse afdeling van terreurgroep IS. Hij werd donderdag al opgepakt en blijft voorlopig nog wel even vastzitten. In het noorden van Limburg hebben mensen een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven van de grote natuurbrand bij Venray. Die is nog altijd niet onder controle en lijkt zelfs groter te worden. Er worden 2 blushelikopters ingezet. En boeren die van de week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daarmee weg. Ze hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt en dus kan de politie geen boetes uitdelen.
14: Oké, dankjewel voor dit moment. 2 minuten over half 6. ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is al de hele middag rustig op de Nederlandse wegen. Er staan momenteel alleen files met een bijzondere oorzaak. De A28 Amersfoort-Utrecht door een ongeluk tussen Leusden-Zuid en Soesterberg 10 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 20 minuten. Komt daardoor een kapotte vrachtauto. En ook file op de N15 Maasvlakte Europoort tussen de havens en Oostvoorne 11 minuten momenteel. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Amsterdam-Utrecht 48.4. A7 Heerenveen-Groningen 182.0. A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.7. A27 Utrecht-Almere 114.8. De A35 Enschede-Almelo bij 51.4. En de laatste A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5.
16: Het is half 6 geweest.
17: Het is half 6 geweest. We hebben nog een half uurtje.
16: Lekker los te gaan. Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt

0: plaatsen. Heet, we zijn er.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
2: Hey, rustig.
0: Ja, en hoort natuurlijk ook in een uurtje lekker los. Zeker dat Jeffrey uit Amsterdam het aanvraagt. Want dat deed hij in de Radio NL-app. En dat kun jij ook doen, hè. We hebben nog één gaatje te vullen voordat we aan de finale klapper zo meteen toe zijn. Heb je een suggestie voor een lekkere, dikke, vette klapper in het uurtje lekker los? Vraag hem nu aan in de Radio NL-app. Gaan we eerst nog voor Tamara uit Best. Monique Smit draaien met Blijf je vanavond. En er werd gebeld naar 088-0200-100. Sla dat nummer alvast even op voor de finale klapper zometeen door André. Die wilde ook een piratenplaat horen, maar nog iets verder uit het verleden dan Jannes. Hij wilde namelijk iets van De Vrijbuiters.
3: Oh, De Vrijbuiters!

0: En dan Samuel Welte in het uurtje Lekker Los en Uitslover. Een appie van Koen uit Leidendorp. Hey Koen.
1: Hey Ivo. Vorige week had je aan de telefoon. Toen vroeg ik de engel van de nacht aan. Maar het is de prinses van de nacht van Gerrit van Veen. Misschien wil je hem nu draaien. Misschien niet. Ik hoor het.
0: Nou ja, hoi. Het is het uurtje Lekker Los. Jij bepaalt de playlist, dus natuurlijk gaan we hem draaien. Maar eerst de finale klapper. Ja, dit is wel even belangrijk, hè. We gaan collectief op zoek naar een echte finale klapper. Tik alvast even het nummer van de studio in. 088-0200-100. Zometeen dan halen we live iemand in de uitzending tijdens de finale klapper. En die mag gaan bepalen wat de allerlaatste plaat is hier tijdens het uurtje Lekker Los. Tik alvast even het nummer in van de studio. 088-0200-100. Bel over 3 minuten na de volgende plaat. Wie weet word je uitgekozen en bepaal jij daadwerkelijk het laatste liedje, de finale klapper zometeen. En dat telefoonnummer, dat is dus zo.

Ja, ook nieuw talent krijgt de kans bij Radio RL. Gerrit van Veen en de Prinses van de Nacht. Nu bellen 088-0200-100. 088-0200-100. Wie weet kies jij de finale klapper uit?

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, het principe is simpel. Zometeen dan nemen we willekeurig een telefoon op. Want we hebben hier natuurlijk een telefoonsysteem in de studio. Hè. Daar kunnen heel veel mensen tegelijkertijd naartoe bellen. Wordt willekeurig zometeen iemand uitgekozen. En mits we het liedje hier in de computer hebben staan... want ja, dat is het nadeel van live. We kunnen niet eventjes achterstevoren ergens wat gaan opzoeken of wat dan ook. Gaan we het liedje draaien als finale klapper. Zo simpel is het. Dus bel maar in 088-0200-100. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Van Hummel.
2: Hallo, goedemiddag. Zeg het maar, wat mag de finale klapper worden?
3: Mij mag de finale klapper Suske de Rat met Kom zo verdomd alleen worden.
2: Oh, dat is een mooie. Jij hebt zin om mee te zingen vandaag.
3: Ik heb wel zin om mee te zingen vandaag, ja.
2: Ik voel me zo verdomd alleen. Dankjewel, fijne middag.
3: Zo, de.

0: winnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl. Glitter chalets en staakcaravans.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De zon.
6: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendraai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt, wat trouwens ook niet mag. Ze protesteren met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Rainbow Events voor openings.

0: Hilton. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.vdw.nl.

0: Bijbel.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
7: Goedemiddag, of goede avond inmiddels. Het is 6 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. We hebben nog één file, A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost is de weg dicht door wegwerkzaamheden. Je wordt er momenteel omgeleid en mocht je toch aansluiten, sta je 10 minuten in de file. Flitsers van Flitsmeister. A2 Amsterdam-Utrecht bij 48.4. A7 Heerenveen-Groningen 182.0. A9 Alkmaar-Amstelveen 56.7. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.5. Goeie race.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: En we knallen de maandagavond in met Ferry de Lits en Jack. Zometeen na Jan Smit.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

Kids en Shaq. Ik blijf er toch een bijzondere artiestennaam vinden. Barco in Monaco, hoorde je zojuist bij Radio NL. Rory die zal zometeen wel weer binnenkomen voor de avondshow. En afgelopen zaterdag zijn Rory en ik dus voor het eerst in jaren weer een keer op stap geweest. De stad in. Ja, hoe dat is afgelopen, moeten we zometeen maar even gaan nabespreken.

0: Oh, dames en heren, even een groot applaus voor Mr. Rob de Nijs. En Johnny is soldaat bij Radio NL. Rory, ben je bijgekomen, jongen?
1: Ja, gaat wel. Ja.
0: Zaterdagavond. Het was heftiger dan verwacht.
1: Nou.
0: Eerst goedenavond natuurlijk.
1: Hallo.
0: Afgelopen vrijdag toen hebben we hier live op de radio verteld natuurlijk dat we afgelopen zaterdag voor het eerst sinds, ik denk een jaar of 5 of 6.
1: Ja, zoiets.
0: Op
1: ja.
0: Stap gaan.
1: Ja.
0: De stad in. Nou, dat viel even vies tegen.
1: Ja.
0: Zo, hallo zeg.
1: Nou, ja. Dat was wel weer even wennen, ja.
0: Heel eerlijk. Toen je voor corona op stap ging, was het altijd een heel gemêleerd publiek, had ik het idee. Weet je wel, er waren oudere mensen, waren jongere mensen. Nu voelde ik me vooral oud tussen heel veel jonge mensen.
1: Ja, maar wat je dus vergeet is dat corona is ook alweer 5 jaar geleden.
0: Ja,
1: je wordt
0: zeker.
1: Zelf ook ouder natuurlijk. Dus
0: dat
1: op
0: klopt.
1: Het moment dat je daarvoor voor het laatst op vakantie, op stap ging, ja. was je dan nog one of the guys, zeg maar. Maar ja. Dat is na een paar jaar is dat toch, dat ja. Verschuift, zeg maar.
0: Maar toch had ik wel het gevoel dat toen ik op stap ging, vroeger, 18, 19 en zo, dat er nog wel meer oudere mensen op stap gingen, voor mijn gevoel.
1: Zijn we dan niet gewoon naar de verkeerde plekken geweest ook?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als jij nog op stap gaat, hè, stel je bent boven de 30, laat het even weten in de Radio NL app. Ga je nog wel eens op stap of doe je dat echt nooit meer? Ben ik toch even benieuwd naar of wij dan, nou ja, misschien net het verkeerde moment hebben getroffen. Of dat we de
1: zou
0: stad in zijn geweest.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat we er gewoon daadwerkelijk oud zijn geworden. Dat we voortaan gewoon lekker weer de zaterdagavond op de bank moeten spenderen.
1: Ja, het is ook vakantietijd, hè? Misschien heeft dat er nog mee te maken.
0: Dat is ook niet waar. Nou, ik moet je eerlijk vertellen. Ik kan wel vertellen waar we naartoe zijn geweest. Ja. We zijn er naar de Sneekweek geweest.
1: Ja. Ja, dat was een beleving.
0: De Sneekweek, ja, ik weet dat er heel veel jonge mensen komen. Maar Sneekweek is toch voor iedereen.
1: Ik wou het ook zeggen, ja.
0: Er zijn ook heel veel oudere mensen. Maar die heb ik allemaal niet gespot.
1: Zouden die gewoon overdag zijn geweest?
0: Ja, of
1: dat die dachten, nou, 's avonds mooi geweest.
0: Of ze hebben ons gewoon collectief. Vermeden.
1: Oh, dat kan ook. Dat ze dachten, zij gaan zaterdag, gaan wij later.
0: Nou goed, voor de evaluatie, Rory, gaan we binnenkort weer op stap of houden we het voortaan gewoon lekker bij de kroeg?
1: Nou, we moeten even kijken of dit een momentopname was natuurlijk.
0: Nou, meld je even in de Radio NL app. Als je 30 plus bent, ga je nog wel eens op stap? Of doe je dat nooit meer? Voel je je net als wij gewoon boomers tussen allemaal jongeren? Ik ben toch wel benieuwd of er nog mensen zijn boven de 30 die gewoon op stap gaan. Goed, Rory, zometeen in de avondshow. Komkommer nieuws, neem ik aan.
1: Jazeker, het is de zomeravond. Show, dus we doen komkommernieuws rondje Nederland. En het is Amazing Maandag natuurlijk.
0: En daarom heel veel hete hits. Zometeen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er een potje van,

0: drank die het een tikje anders doet.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
2: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
3: Radio NL.
4: Weerbericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het nog langer tijd warm, met in het zuidoosten kans op een fikse onweersbui. Ook morgen blijft het nog heel warm, met temperaturen boven de 30 graden. Vanaf woensdag volgt dan de afkoeling. En later deze week ligt de middagtemperatuur nog rond de 24 graden. Gaan we naar de ANWB. Die heeft één melding voor heel Nederland. Op de A12, dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. 10 minuten vertraging. Ja, je kan echt merken dat het vakantietijd is en dus rustig op de weg. Snelheidscontroles. Ja, je zou zeggen, er is zo'n flitsmarathon bezig natuurlijk. Maar het valt mee. 2 controles gemeld door Flitsmeister. Op de A7, Drachten-Groningen, 182.0. En de A9, Alkmaar-Haarlem bij 56.7.
3: Radio NL.

Frans-Duits. En de kater duurt maar even. Nou. Ik weet niet of ik het daar zo mee eens ben na het afgelopen weekend. Maar goed, voor de duidelijkheid, collega Ivo en ik, wij zijn voor het eerst in hele lange tijd samen op stap geweest. Wij zijn bijna 30 en wij voelen ons oud. Echt gewoon, wat voor, om maar even een mooi woord te gebruiken, jong grut er allemaal rond. Ik vind het vreselijk om dat te gebruiken, maar dat is wel de conclusie die we een beetje moeten trekken. We hebben op de een of andere manier ook het oudere publiek dat we hadden verwacht, waar we ons misschien inmiddels een beetje toe moeten scharen. Dat hebben we een beetje gemist. Maar ja, daarom net even de vraag in de Radio RL-app gegooid. Van ja, ga jij dan nog wel eens op stap als je boven de 30 bent? Berichtje van Geralda uit Breskens onder andere. Die zegt, ja, tuurlijk gaan we nog regelmatig op stap. Wij zijn 50 plus en we genieten nog met volle teugen. Zo gaan we aankomend weekend naar de visserijfeesten hier in Breskens. 3 dagen lang en we zijn zeker van de partij. Oh ja, dat belooft wel daar. Dat lees ik aan alles. Daniela Jolink uit Varsseveld die zegt, nou, wij gaan eigenlijk nog wel als het kan elk weekend naar onze favoriete kroeg in Varsseveld en ik ben 54 jaar. En concerten, daar gaan we ook gewoon nog volop naartoe. Kijk, ja, zo is het natuurlijk. En Heidi uit Bergen op Zoom dan nog, die zegt, nou, ik word in september 52 en we gaan soms nog stappen, maar ik voel me dan wel 25. Maar als ik dan weer thuis kom, oei. Nou, ik kan je melden, Heidi, dat laatste, dat herken ik inmiddels ook een beetje. Conclusie, wij moeten dit gewoon weer eens vaker doen om weer een beetje op stoom te komen. Wij worden oud, hè? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hey, goedenavond. Het is Radio RL, maandagavond, 3 augustus. Welkom in een nieuwe week van je vakantie. Of misschien dendert hij gewoon lekker door. Is hij net begonnen? Of moet je vanavond nog even aan het werk? Dat kan natuurlijk ook. Radio RL is bij je met de beste muziek van eigen bodem. Sean West zometeen. De Pioniers en Celblok nummer 10. En eerst de nummer 1 uit de Radio RL top 30. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Denk jij nog?

22 dagen. En dan is het weer zover. Dan is het 1 december, dan is het natuurlijk het moment van de feestdagen. Ook van wat koudere temperaturen ook weer. Ik bedoel, ik zit heel erg te genieten van die zon zelf. Maar ik ken mensen die vinden het heel lekker als het even wat gaat afkoelen de komende dagen en de komende tijd. Hè? Dat ze een beetje af zijn van die hittegolftemperaturen. Maar ook in december, en daar zijn ook heel veel mensen naar aan het aftellen, het jubileumconcert van John West. Hij zit dit jaar 20 jaar in het vak en hij gaat het vieren met een groot concert. Misschien heb je daar kaartjes voor. Als je gaat, heel veel plezier. Dan staat hij rood omrand in de agenda. En dan gaat het een mooie avond worden daar, dat weet ik zeker. John West, je hoorde hem zojuist op Radio NL. Jouw blik was op de radio. En Chris Bauer komt eraan zometeen na Acta en de Munnik. Het regent zonnestralen.

En hoe heet dat ene liedje? Mocht je daar ooit over nadenken, dan verwijs ik je graag door naar radiorail.fm/playlist. Maar dat is een ander verhaal. Hey, heb jij een hond? Ja, dan ben je waarschijnlijk iemand die ook elke avond trouw even een rondje doet met de hond. Hopelijk meerdere keren per dag, hoop ik eigenlijk voor de hond. Maar ook zeker 's avonds even lekker een rondje door de buurt of lekker door het bos. Het kan zijn dat je dan een mysterie kan oplossen. Tenminste, dat is wel gebeurd in Zutphen. Het klinkt echt alsof het uit een of ander boek komt of zo, maar het is echt gebeurd. Het hele verhaal hoor je zo meteen op Radio Warel. Doei Arne Jan.

0: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl. Glitter chalet en staakcaravans.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij IsolatieNoord.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De zon.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Vendrij kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet en het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor de Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Groten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op VDV.

toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
5: Een hele goede avond, je bent bij Radio Wadel. Dit is de actuele verkeersinformatie van de ANWB. 4 files gemeld, 1 grotere vertraging op de A12. Dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Heb je 11 minuten vertraging, dus ook dat valt eigenlijk nog best wel mee. Dan zijn er nog snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A7. Dat is Drachten richting Groningen bij 182,9. En ook nog eentje op de A9, Alkmaar-Haarlem bij 56,7.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Bijzonder goedenavond, het is de zomeravondshow met Sieneke zometeen en nu René Schuurmans.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: beetje op nieuwe muziek. Wat een leuk liedje is dit. Gerrit Schneider. Dit Cubaanse café. Het Cubaanse café hoorde je. En ook René Schuurmans nog.
1: Ja, dames en heren. Het is weer komkommertijd. Ook bij Radio NL.
0: Ja, die komkommers die groeien en groeien. Maar iedereen is op vakantie. Het weekend zit erop. En dat betekent dat we weer een mooi nieuw rondje kunnen doen. Wat betreft komkommernieuws. Een oplettende hondenbezitter die kan zomaar een 8 jaar oud mysterie oplossen. Daarover kwam Gerwin Reinsen uit Baak. En Gerwin is een held. Daar moeten we eigenlijk even een applausje voor geven. Want hij was vorige weekend zijn hond aan het uitlaten. Toen zag hij een vreemd voorwerp in de berm liggen. En toen ging hij daar beter naar kijken. En toen bleek dat te zijn een Stolperstein in het Duits. Dat is een soort struikelsteen, een gedenksteen. En deze specifieke die komt uit Zutphen. Dus in 2018 werd die gestolen. Ze dachten toen nog dat het een dronkenmansactie was. Maar uiteindelijk is hij nooit teruggevonden. Tot vorig weekend. Dus toen heeft Gerwin hem samen met de hond opgedoken, zou ik maar zeggen, ergens uit de bossen. Dus die is een eeuwige held in Zutphen. Dat kan niet anders. Mooi verhaal uit Italië. Badgasten die lekker genoten van de zon op het Siciliaanse strand. Die keken afgelopen woensdag vreemd op toen plotseling talloze pakketten met duizenden euro's uit zee kwamen drijven. Het gaat vermoedelijk om totaal 700.000 euro. Ze hebben het allemaal nog eens even mooi nageteld. En waarschijnlijk kwam het geld van een motorboot die voor de kust zonder brandstof kwam te zitten. Vraag me toch af hoe dat dan in zee is beland allemaal. Ja, misschien de ballast droppen of zo. Ja, dan gooi je toch geen 700.000 euro in zee, zou je dan zeggen. Maar goed. En de rechtbank in Frankfurt die heeft de 60-jarige Christian M. veroordeeld tot levenslang. Omdat hij, hou je vast, zijn vrouw op vaderdag in 2023... van de 22e verdieping van een hotel gooide. Ja, hij wilde van eraf om een dure scheiding te ontlopen. Hij wilde ook samen zijn met zijn minnares. En hij wilde de hand leggen op een levensverzekering van 400.000 euro. Ja, die heeft hij dan nu. Maar wel een levenslange celstraf. Ik weet niet wat dan makkelijker is. Nou goed, je bent bij de zomeravondshow van Radio NL. John de Bever en de ex-Hollandse nieuwe van vorige week zijn onderweg.

en de gebroeders Co. Die gaan trouwens ook al heel lang mee weer. Hè? Ga er maar eens over na. Denk er maar eens over na hoe lang je, hè, hoe lang geleden je danste op die toeter, op die waterscooter. Dat is ook al zo'n jaar of 20 geleden, zo'n beetje. Toen waren ze er ook al en nu nog steeds. Eigenlijk bijna nooit veranderd, hè, qua stem en qua muziek. En ze hebben gewoon weer een leuk liedje uit. Proud to be Fout was vorige week Hollandse nieuwe bij Radio WRL. En hoorde je zojuist in de zomeravondshow. Met zometeen Jeffrey Heesen en dit is Pascal Redeker. Hey,

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en

Het is het orakel van ons. De man die ook meeschreef aan een van de zomerhits van dit jaar. Hè? Aan Cheerio van Justin de Wild. Maar hij probeert het ook zelf. En eerlijk is eerlijk, het is ook gewoon een heel leuk liedje geworden. Loco Loco van Jeffrey Heesen hoorde je. En ook nog de man met de pet. Jamman, hè? Die hoorde je zojuist op Radio RL. Met Alles draait om de poen. En als je dat liedje hoort, dan denk je, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Alles wordt duurder. Je bent bij Radio RL, het is de zomeravondshow. Het is amazing maandag, ook dat nog eens een keer. Dus ik weet niet ook waar je zit. Misschien zit je wel ergens lekker op de camping. Of zit je gewoon in de vrachtwagen, moet je nog even. Wij garanderen de meeste meezingers met nu

Ladies and gentlemen, she's back. Ja, en volgens mij gaat het ook best goed met dit liedje. Is eigenlijk pas een week of twee uit, maar nu al 45.000 keer beluisterd op Spotify. Dan weet je dat het goed gaat. En hij is nieuw bij Radio Adel. Het is nieuwe muziek van Charelle. Ik red me wel, hoorde je zojuist in de zomeravondshow met Suzanne en Freek zometeen. En dit is Druk Werk

0: Stef Ekkel.
1: Waarom gaf ik mij toch over aan jou?
0: Wat heb ik nu toch weer gedaan? Zo, even rust. Maandagavond, 8 voor 8. Mooi moment om eventjes gewoon de boel te laten, toch? Als dat kan, ja. Als je achter het stuur zit nu, dan is dat misschien niet heel handig om even je ogen dicht te doen en dat soort dingen. Maar ik vind het wel een mooi moment om even te reflecteren op de dag. Om even terug te denken wat je vandaag allemaal gedaan hebt en wat je misschien nu aan het doen bent. Zometeen doen we het rondje Nederland. Elke dag even een klein eikpunt. Even kijken wat er in Nederland allemaal gebeurt. Of er hard wordt gewerkt. Of mensen een beetje lekker aan het vakantie vieren zijn nu. Dat komt er dan ook bij natuurlijk. Het is lekker weer. Dus hopelijk ben je buiten. Het is ook nu nog lekker warm buiten, kwam ik een uurtje geleden achter. Dus ik hoop dat je in de gelegenheid bent om ergens lekker buiten te vertoeven. Ja, als je dat fijn vindt tenminste. Hè. Kan ook zijn dat je denkt, ik heb echt helemaal niks met die temperaturen. Dan moet je dat vooral niet doen natuurlijk. Ook moet je gewoon lekker binnen bij de airco gaan zitten. Maar als het kan, zou ik lekker naar buiten gaan vandaag. Dat is een beetje het idee. Nou ja, rondje Nederland doen wij dus zometeen. Maar eigenlijk is het een beetje het rondje Nederland en daarbuiten. Ik had vanochtend zat ik even een stukje naar de ochtendshow met Alfred te luisteren. De vakantieochtendshow. En die had een luisteraar uit Tanzania. Die zat helemaal in Afrika, joh. Nou, ik weet niet of we zo ver gaan zijn vanavond. Maar als je toevallig ergens in Spanje of Italië op de camping zit of zo, dan ben je ook van harte welkom om je te melden. Het rondje Nederland en daarbuiten komt eraan zometeen. Ja, toch een beetje de vakantieeditie natuurlijk. Wat ben jij vanavond aan het doen? Welkom om je te melden. Het rondje Nederland. En daarbuiten komt eraan zometeen. Ja, toch een beetje de vakantieeditie natuurlijk. Wat ben jij vanavond aan het doen? Ben je inderdaad lekker op vakantie ergens? Ben je thuis de was aan het opvangen, ophangen of opvouwen? Eén van de twee, maar niet allebei tegelijk. Of misschien ben je wel druk aan het werk nog op deze maandagavond. Laat van je horen. De Radio RL-app zetten we wagenwijd voor je open. Dit is de nieuwste Robert Pater.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in de handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vegen de brandrijder tussen Venraai en Nijmegen de hele avond geen treinen meer. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, een stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd, zoals Spanje beweert. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: autobedrijf.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
7: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Ja. Nee, de Radio RLF die loopt al mooi vol. Ja. Het rondje Nederland komt eraan zometeen. Er is alleen even één ding. Ik zie jou er nog niet tussen. Waar ben je? Laat even van je horen in de app van Radio RLF. Wat ben je op dit moment aan het doen? Dan hoor je jezelf zometeen terug op de radio. En deel je het ook nog eens even met de rest van Nederland. Hoe leuk is dat? De Radio RLF staat voor je open. Kijken wij even naar het verkeer. Er zijn 3 files gemeld en 1 grote vertraging. Nou ja, groot. Eentje op de A12. Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Heb je 10 minuutjes extra. Dan zijn er ook snelheidscontroles. 2 stuks op de A7. Drachten-Groningen bij 181,9. En op de A9, dat is Alkmaar Haarlem, staat ze bij 56,7.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Rory Jonkerga!
13: Ja, dat ben ik met de Zomeravondshow. En Justin de Wild zometeen. Eerst Nick en Simon, dit is Rosanne.
14: Dit is de muziek van

0: Amazing Maandag en Justin de Wild hoor je en zijn Cheerio uit je stereo. Zeg, goedenavond, het is maandagavond 3 augustus en wat ben je aan het doen vanavond? Druk aan het werk of heerlijk aan het genieten van misschien wel een vrije avond of je vakantie? Laat van je horen via de app van Radio Wadel. Daar kun je even een tekstberichtje achterlaten of wat inspreken, zoals trucker Mark uit Strijen deed. Hey Mark, goedenavond.
1: Hey Rory, Mark vanuit de vrachtwagen.
2: Hallo.
1: Ik ben nog aan het werk. Ik heb vandaag een rondje Friesland gehad. Helemaal tot in de kop van Friesland.
2: Oh, lekker.
1: Ik rijd nu terug bij Gouda, bijna op de zaak. En dan mag ik nog even een trailertje lossen in Pijnakker. Dus
2: ook nog.
1: We zijn voorlopig nog niet klaar, maar
2: nee,
1: goed.
2: Dat blijkt.
1: Alleen maar goed voor de uurtjes en voor de portemonnee aan het einde van de maand.
2: Dus, ja,
1: we gaan nog eventjes door. Fijne avond allemaal. Yo-yo!
0: Trappen voor je zakgeld heet dat. Succes daar, Mark. Dan is er nog een andere Mark uit Lisse die zegt... Hey, we zijn met het pakketpunt via Tim en Corrie nog even druk bezig met de pakketten. Oké, succes daar. Dan is er Daan uit Klazinaveen, onze grote vriend. Die spreekt normaal even wat in, maar nu zit het een tekstberichtje. Maakt op zich niet zo heel veel uit, want hij is druk op vakantie, zie ik wel. Goedenavond, Rory. Ik zit met de benen omhoog op het op bed, lekker naar jou te luisteren. En dit keer vanuit het mooie Volendam. Oh, ja, of ik dan de 3 J's zometeen even wil draaien ook. Ja, ik ga even voor je kijken, Daan. Ik heb natuurlijk net ook al wel, om in Volendamse sferen te blijven... heb ik even Nick en Simon gedraaid met Rosanne. Natuurlijk ook echt Volendamse iconen. Guido uit Den Helder, die stuurt ook een berichtje. Die is nog druk aan het werk met Radio Arella aan op de achtergrond. Hatzee. En dan zie ik een foto met van die palletwagens en heftrucks in een groot magazijn. Dus daar wordt nog druk gewerkt. Succes daar, Guido. En een berichtje van Willy uit Deventer. Die zegt, we zitten heerlijk buiten voor de camper in Duitsland, kort bij de Bodensee. Oh, jawohl. Nou, schöne ferien. Fijne vakantie, zou ik dan zeggen. En hou lekker de radio aan. Gezellig. En over fijne vakantie gesproken, ook nog een berichtje van Arthur uit Spijk. Die zegt, wij zitten in Winterberg met een koude klets. Nou, kijk, meer mensen in Duitsland. Heerlijk is dat. Oh, een fijn vakantieland natuurlijk ook. Maar fijn om te lezen dat het een beetje... Het is een beetje gemixt vanavond. Aan de ene kant veel mensen aan het werk, maar... Er wordt ook genoten van de vakantie. En dat hoort natuurlijk ook bij natuurlijk op dagen zoals deze. Dankjewel voor alle berichtjes. Heb je nog wat toe te voegen? Wil je ook even van je laten horen? Dat mag, hè. De Radio Arella app staat voor je open.

Samantha Steenwijk. En wij zijn twee vrienden, jij en ik. Ik hier aan de ene kant van de radio, jij daar aan de andere kant. En ik wil graag van jou weten, wat ben je op dit moment aan het doen? Het is het Rondje Nederland in volle gang. En veel berichtjes vanuit de tuin vanavond. Nou, dat is fijn om te zien. Ik zie daar ook foto's van. Renate Vos uit Apeldoorn bijvoorbeeld. Die zegt, heerlijk, lekker achter thuis aan de koffie. En natuurlijk Radio Adelaan. Kijk, jij bent lekker bezig daar, Renate. En proost. Ik weet dat je eigenlijk niet mag proosten met koffie. Maar in dit geval toch maar even. Piet Bijl uit Den Helder zit ook nog even lekker in de tuin met de tv aan. Nou ja, en wij staan er ook nog ergens aan dan. Gezellig. Henriette uit Slagharen, die is weer druk aan het werk. Onderweg, radio op jullie stuurt ze. En dan is er ook nog een berichtje van Roos. Die komt uit Tilburg, is nu onderweg vanuit Duitsland naar Nederland. Naar Tilburg ga ik dan vanuit. En ook nog een berichtje van Gerald uit Hattem. Die zegt, ik ben een beetje weer aan het voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Want daar ben ik verenigingsscheidsrechter. Oh, wat leuk. Dat lijkt me echt leuk om te doen. Tenminste, als je voetbal een beetje snapt. Dat zul jij dan doen waarschijnlijk. Ik er niet. Hij is aan het sporten nu. Dus dat is, hij stuurt een foto vanuit de sportschool. Dat even de conditie, die moet denk ik weer een beetje bijgewerkt worden voor het komende seizoen. Ja, gaat weer beginnen allemaal, hè, het voetbalseizoen. Johan Cruijffschaal is alweer de deur uit. Ja, ik zal als PSV-fan Light daar maar verder niet te veel over zeggen. Maar goed, het was een mooie avond voor AZ. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Je bent bij Radio Wareel. Het is maandagavond en dit is Gerard Joling. Even gezellig in de Griekse sferen, want het is eigenlijk een Grieks liedje. Elke dag weer feest. Sion.

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

Marco Schuitmaker en zijn allernieuwste. Is deze week de Hollandse nieuwe Loesoe, heet die. Je hoorde hem uiteraard bij Radio RL, waar ik inmiddels bestookt word met foto's uit tuinen en vakantieparken. Henry uit Westerharen is bijvoorbeeld lekker op het vakantiepark. Berichtje van Tim Boudewijns uit Werkendam. Die zegt lekker op vakantie op Texel. En ook een berichtje van Erik uit Voorhout. Die zegt, hoi Rory, heb je ook Ruud en Mieke van Wesley Bronkhorst? We zitten lekker te skipbouwen. Mooi woord is dat voor een ander spelletje, voor Scrabbles. Kipbouwen is het spelletje. Lekker met het gezin. Groetjes van Erik en van Hanneke. Ja, nou is het eigenlijk zometeen natuurlijk het laatste rondje. En dan doen we een verzoekje. Nou goed, amazing maandag. Ik ben in een gulle bui, oké? Wesley Bronkhorst, hij is hier voor jullie. En veel plezier met Skip.

0: vandaag.
1: Zandloopster Robert van Hemert.
2: Het laatste rondje.
1: Op Radio NL met daarvoor nog Wesley Bronkhorst en Ruud en Mieke. Ja, hij is erbij, hè? Bij de zomertour komende zondag in Roden gaat dat plaatsvinden. En Wesley staat daar dus op het podium. Dus kom dat zien, zou ik zeggen. Hele line-up check je op radionl.fm. Het is precies 8:45 en dat is een mooi moment om alvast op zoek te gaan naar het allerlaatste liedje van dit radioprogramma.

laatste rondje. Dus ik ben op zoek naar een echte meezinger. Misschien wel iets dat je dit weekend hebt gehoord. Misschien wel ergens tijdens een avondje opstap. Of misschien was je wel ergens op een feestje. Er waren heel veel feestjes met heel veel artiesten overal. Misschien heb je daar wel ordinair mee staan zingen met een liedje. Ja, of misschien heb je gewoon zin in een bepaald liedje wat je goed zou kunnen gebruiken in de auto. Dat bijvoorbeeld even de radio heel hard gaat. En dat je even lekker mee kan zingen met dat ene liedje. Laat maar weten welke dat is in de app van Radio Wadeel. Hoor je hem misschien zometeen terug in het laatste rondje. Doe even.

0: Ai, wat een leuk liedje. Susanna Veldmeijer en de nacht van je dromen.
1: Het laatste rondje.
0: Uiteraard bij Radio Wadeel. Oké, op zoek naar het allerlaatste liedje van de avond. Een echte meezinger graag in de categorie Meezing Maandag. Ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel die heeft wel weer een mooie. Goedenavond, zou je John de Bever met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht willen draaien? Dan is er Willemien uit Nijmeerdum. Goedenavond.
2: Goedenavond, Rory, weer Acora, Jan Smit, Jan Keizer, kameraden even draaien. Tot later.
0: Het is een hele line-up inderdaad. En wel een leuk liedje. Ik heb Jan Smit. Die is al heel recent even een keer gedraaid. Dus ik moet hem heel even laten liggen. Henry uit de Westerhaar, die wil eigenlijk graag ome Henk met Op de Camping. Omdat hij zelf lekker op het vakantiepark zit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar er komt ook een hele mooie suggestie binnen van Melissa uit Arnhem. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hey, waarom wil jij deze horen?
3: Nou, mijn zus zit hier naast mij en die rijdt een bepaald soort auto. En dan zingt ze altijd heel hard in Danny's Autopaleis. Dus ik dacht, nou, als iemand even lekker wil meezingen, is het mijn zus wel. Dus ik dacht, vraag hem even aan.
0: Maar, Melissa, nu is mijn nieuwsgierigheid gewekt. Een bepaald soort auto.
3: Ja, een zwarte Suzuki Swift.
0: Oh ja, en dat vind jij een bepaald soort auto?
3: Ja, dat is niet een bepaalde regio hier, een bepaald stoere auto.
0: Nee, dat kan ik me wel ergens voorstellen. Dus jij dacht, zien we even lekker langs bij Danny's Autopaleis.
3: Ja, zeker. Kan ze lekker hard meezingen.
0: Ja, dat is goed. Hey, Danny Panadero, we gaan hem draaien.
3: Yes, dankjewel. Fijne avond.

0: handjes!
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De zon.
4: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Rainbow Events voor je opening.

0: Spotfans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
4: Maak er een potje.

0: dit een tikje anders doet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
8: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel. Even serieus, helemaal Hollands. Lucas en Gea, Jan Biggel, de Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Dit is de muziek van...

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Radio N.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde, klikt de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als de Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielenbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Dit is de muziek van Rijn.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het net zo makkelijk retour.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Rainbow Event.

0: Hilton. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn, zegt de veiligheidsregio tegen de VRT. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor openings.

0: Spotfans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: De grootste in Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL. Altijd aan.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden en ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor je openings.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.